NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de A27 Utrecht-Almere, dan komt u tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A27 Utrecht richting Almere, dan komt u tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes een spookrijder tegen.

NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigen tijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 5:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52. Onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag. Zo werd afgelopen avond bekend. Hij was 83 jaar. Collega stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor die omroep heeft betekend en maakte bij de VPRO programma's als Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al lange tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Blijft dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Klassiek.

Goedemorgen, fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag, mijn naam is Camille en dit was het vioolconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. De derde deel, Francesca Dego op viool en het Royal Scottish National Orchestra. Tot 7 uur neem ik je mee richting de ochtend en gaan we een hoop mooie muziek luisteren vandaag. Er staat weer een hoop moois op de planning. Het is ook vandaag weer een dag, en niet zomaar een dag. Het is vandaag de internationale dag van de geldovermaking. Happy Internationale Geldovermakingsdag. Ik weet niet hoe jij het gaat vieren. Ik ga het niet vieren door geld aan je hoofd te maken. Daar heb ik niet zo zin in. Maar ik heb wel zin om samen met jou een ochtendwandeling te maken richting een Italiaans kasteel. Want daar staat een eenzame troubadour. En ons te verblijden met zijn muziek. Dit is muziek van Modest Mussorgsky. Het oude kasteel in Italië dus. Pianist Boris Kilsberg.

0: Nou, dat lijkt me toch een slotakkoord. Modest Mussorgsky die schrijft hier het Oude Kasteel. Een van de delen uit de schilderijen tentoonstelling. Boris Giltburg op piano. Ik heb eigenlijk wel zin om een wat langer stuk muziek te luisteren.
1: Het ochtendconcert.
0: Kijk, overdag op NPO Klassiek, in de waan van de dag, heb je daar niet altijd overal tijd voor. Hè? Dan draaien we liever wat korte delen die vlug op elkaar achtereen volgen. Maar op dit moment van de dag, 4:15, dan kunnen we echt even wat dieper een werk induiken. En een soort concertervaring voor thuis, als het ware. En dat doen we vandaag met muziek van niemand minder dan Francesco Antonio Rossetti. Ga ik heel eerlijk zijn, ik kende deze Italiaan niet. Die is vooral bekend vanwege zijn hoornconcerten. Dit is het zesde hoornconcert wat we vandaag gaan luisteren. En hij werkte destijds met een natuurhoorn zonder ventine. Ja, een speciale techniek heb je ervoor nodig. En dan net een andere variant van het instrument. Waarmee de speler dan met eigen creativiteit kan toevoegen. Door ook extra noten te produceren. Extra tonen als het ware. Zijn hoornconcerten worden gezien als de voorhoede van de klassieke hoorngeschiedenis. Voor al mijn hoornnerds out there. En hij wordt ook nog steeds gebruikt als basis voor leerlingen om hoorn op te leren spelen. Nou, nu even een hoornist die het echt al heel goed kan. Peter Frankcombe, samen met het Northern Symphony of England, onder leiding van Howard Griffiths.

0: hoffelijke hoornmuziek van een Italiaan, Francesco Antonio Rossetti. Dit is zijn 6e hoornconcert. Peter Frankum vandaag op hoorn en het Northern Symphony of England onder leiding van Howard Griffith. Dat is het ochtendconcert voor vandaag.
1: Voor de dag met Camille Jansen op NPO Klassiek.
0: En voor het volgende stuk duik ik graag met je even de kerk in. Niet meer snoezen. We gaan even de kerkklokken gebruiken om wakker te worden met muziek van Henry Purcell. Dit stuk heeft namelijk als bijnaam The Bell Anthem. En als je zo het begin van dit stuk hoort, dan snap je ook wel waarom. Bereid je voor op een feestelijke ontvangst. Countertenor Christopher Robson en tenor William Kendall. En dan de bas Stephen Roberts, die zingen samen met het Brandenburg Consort.

sinds november in mijn straat. En heb ik een paar keer een akkefietje met hem gehad. Dan begint hij te schelden en zo. Allemaal niet zo leuk. En na de laatste paar weken staat er toch wel heel vaak overdag hele harde muziek aan. En ja, dat is niet zo fijn werken en bla bla bla. Er zijn andere buren die daar last van hebben. Dus ik dacht vorige week, ik bel een keertje aan. Dus hij krijgt zo via de intercom. En ik krijg een beetje een grote mond terug. En ik word een beetje uitgescholden. En de verbinding wordt verbroken. En nou, ik krijg hem eigenlijk niet te pakken. Ik dacht, wat doe je dan? Wat doe je dan? Dus ik met mijn brave inborst toch maar even een melding gedaan bij de politie. En toen kwamen ze. Dat had ik ook niet verwacht. En nou, toen, meneer de buurman was natuurlijk poeslief. De muziek ging zachter. Ik dacht, eind goed, al goed. En de dag daarna word ik wakker. En wat denk je? Zijn de banden van mijn fiets lek gestoken? Ongelooflijk. Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik weet echt even niet zo goed wat ik nog moet doen. Ik ben een beetje radeloos. Ik ben wel benieuwd of jij advies voor me hebt. Hoe ga je om met een explosieve buurman? Laat het me even weten met een berichtje in de NPO Luister-app. Moet ik vriendelijk blijven? Moet ik toch nog een keer de politie bellen? Aangifte doen? Langsgaan met een biertje? Ik hoor graag jouw advies. Terwijl we luisteren naar muziek van Muzio Clementi. Pro tip, zet het zo hard als je kan en wacht totdat de politie langskomt.

Wat een grandioze finale. Ja, nu zit ik even te twijfelen wat ik moet doen. Moet ik eerlijk bekennen. Dit is muziek van Johan Jozef Fuchs, waar we nu naar luisteren. En daarnet luisteren we naar Muzio Clementi. Een grandioze finale dus, van zijn eerste symfonie, vierde deel. Gespeeld door het Philharmonia Orchestra, onder leiding van Francesco Davalos. Ja, ik wil je eigenlijk iets anders laten horen dan dit. Er ging even wat mis in de playlist hier. Namelijk het stuk Unquestioned Answer van Anders Jormin. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar als eerst wil ik ook nog eventjes hebben over die burenruzie waar ik in verwikkeld ben. Linda, die zegt, ik zou nog een keer de politie bellen over die buurman van je. Die man die moet leren wat hij aanricht in de straat. En Peter heeft ook een interessante, die zegt, ik zou het concreet maken. Niet zeggen, die muziek die staat te hard. Maar zeggen, ik ben aan het schrijven, ik kan me zo niet concentreren. Ja, en Willem, die heeft het nog wel een punt waar ik het eigenlijk misschien wel het meest mee eens ben. Die zegt, altijd in gesprek blijven. Dus gewoon blijven aanmelden, blijven bellen ook. En niet meteen de politie bellen. Maar kan je wel vertellen, joh, het is wat hoor, zo'n burenruzie. Het is niet echt heel relaxed om in een huis te wonen, wetende dat er een agressieve buurman, ja, het huis verderop woont. Anyway, we gaan verder met muziek van Anders Jormin. En dit is Unquestioned Answer. En dat is eigenlijk een soort grapje of een soort antwoord eigenlijk op het beroemde stuk van de Amerikaanse componist Charles Ives, wat Unanswered Question heet.

Ja, hoe klinkt nou een unanswered question? Hoe klinkt nou een unquestioned answer? Dit is muziek van Anders Jorwien. Ja, en ik krijg ook nog wel één leuke reactie op mijn burenruzie van Leo Vietor. Die zegt, advies, praat er niet over op de radio. Want misschien luistert jouw buurman ook wel NPO Klassiek. Nou Leo, ik denk dat dat wel meevalt. Ik weet wel vrij zeker dat mijn buurman geen NPO Klassiek luistert. Straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek en andere mooie gedichten vandaag. James Paceable komt voorbij, Martin Kolstedt komt voorbij, César Franck, Johann Sebastian Bach. Jong, er staat zoveel moois op de planning. Maar als eerst laat ik je nog even dit horen. Ellis Island van Meredith Monk. Een oude compositie, 1981. Je luistert naar NPO Klassiek? Blijf bij ons.

NTR. NPO Klassiek. Elke dag hoor je op NPO Klassiek de mooiste en meest bijzondere live concerten. Met verrassende en bekende werken. Vaak uitgevoerd door grote artiesten. Omdat je natuurlijk niet altijd live kunt luisteren, zijn onze concerten ook terug te luisteren. Zo kun je bij NPO Klassiek altijd van een prachtig concert genieten, waar en wanneer het jou uitkomt. Je vindt ze op npoklassiek.nl/concerten en in de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst 1,5 pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog de bocht uit. Op het circuit waren spoedartsen, maar ze konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. Ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt. Vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: De hele dag door.
3: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Memphis Depay schiet.
6: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ik heb mensen pijn.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
10: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 8:45 bij de EO op NPO 2.
9: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: NPO Klassiek.

0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag, mijn naam is Camille. En vandaag staat er een hoop moois op de planning. We gaan vandaag muziek luisteren natuurlijk en een spelletje spelen. Maar vooral ook gaan we een gedicht voorlezen.
1: Dichten van de nacht.
0: En dat kan natuurlijk vandaag niet anders dan met een gedicht van Wim T. Schippers. Ja, hij is een paar dagen geleden overleden op 83-jarige leeftijd, op 10 juni. Dat werd gisteren bekendgemaakt. Hij maakte eigenwijze radio, Ron von Flon, met Jacques Plafond. Hij is de stem van Bert en Ernie. Ernie natuurlijk, hè? Ja, daar ken ik hem van. En ik ken hem ook heel erg van die pindakaasvloer. 1100 liter pindakaas over een vloer van 4 bij 14 meter. In het Boijmans van Beuningen museum. Maar hij was ook een bijzonder goed dichter. En dit is wel een heel typisch ontbijtgedicht. Als je nog geen honger hebt, heb je dat nu misschien wel. Dit is zuurkool met vette jus. Zuurkool met vette jus. Soep vooraf? Ja, dat is mijn menu. Kaantjes met bruine bonen. Flink veel ei, niet van dat gewone. Blokken kaas met mayonaise. Warme friet en ook sozijzen. Sperziebonen uit het vet. Pap van brood, zo is maar net. Arme kip, zo van het spit. Flink veel aardappelen, waar dan een korstje aan zit. Een lekker prakje met een kuiltje jus. Garstig spek, dat is wat ik lust. Gebakken mild, versierd met een sprotje. Zure bommen uit een potje. Ossentong en hete brei, gegarneerd met dampende prei. Zwanenhals, gevuld met druiven. Paardenhoef, om af te kluiven. Wat dacht u van een pudding met bessensap? En een stoetje garnalenpap. Slappe thee en vruchteijsjes. Lendelappen met vele radijsjes. Gebraden haan in druipend vet. Koffie toe en dan naar bed. Hutspot, met warme kroketten. En een doekje om de mond te betten. Oude kaas in vele talen. Oude vis kan veel verhalen. Rode wijn en pruimendanten. Zeer veel drank en ook fazanten. Tonnen bier, een stapel brood. Harde worst vol kokosnoot. Pittig sausje van weleer. Ach, wat wil een mens nog meer?

Ja, beeld je dit nou eens uit in, maar dan in een kerk met een enorme bak galm erachter. Dit is muziek van Martin Kolstedt, Duitse componist. En dit stuk heette Triffy, samen met het Gewand als Koor van Leipzig. Nou, dat koor, dat hoorde je. En dus een hoop synthesizers. Een soort moderne compositie. Ik ben wel benieuwd wat je ervan vindt. We gaan even terug naar een wat oudere compositie. Dit is César Franck en dan zijn tweede pianotrio. Je hoort David Lively en een viool en een cello.

0: Een vrolijk eerste deel van het tweede pianotrio van César Franck. Dit is Allegri Moderato. Zo heet het deel. Pianist David Lively, violist Tatjana Samuil en Justus Grimm op cello. Ja, na al die namen en al dat vrolijke muziek heb ik ook wel zin om even naar oude muziek van Bach te luisteren eigenlijk.
1: Onverwacht.
0: Ja, maar als je NPO Klassiek al wat langer luistert en voor de dag al wat langer luistert, dan weet je dat we dat altijd wel net even met een twist doen hier op dit moment van de dag. Want ik heb namelijk een theorie over de muziek van Bach. Dat de muziek van Bach en de noten van Bach zo sterk zijn, zo goed zijn, dat het eigenlijk geen donder uitmaakt op welk instrument je het speelt. Het blijft altijd overeind. Het is altijd mooi in iedere context. Al speel je het op neusfluit of op didgeridoo of op noem een ander outlandish instrument. En ja, deze theorie gaan we even testen. Iedere week luisteren we naar een aparte versie in een arrangement waar de grote Johann Sebastian het zelf niet voor bedoeld had. En vandaag doen we dat met een synthesizer. Ja, hele rare sound dit, maar ik vind het wel werken. Het lijkt een klein beetje op een orgel met een beetje creativiteit. Ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt.

Ja, zit ik nou naar de goede zender te luisteren? Ja, is dit naar de goede zender te luisteren? Muziek van Johann Sebastian Bach. Ja, mijn producer Dennis die zegt hier, het klinkt ook een klein beetje als een achtervolgingsscène uit Bassie en Adriaan. Nou, dat is misschien wel zo. Maar ik vind deze muziek en deze noten nog steeds heel mooi. En wat ruimt er nou op Bach? Beethoven.

Ja, wie kent deze muziek nou niet? De openingsakte uit De Notenkraker, De Bloemenwals, het Los Angeles Philharmonic onder leiding van Gustavo Dudamel van niemand minder dan Piotr Ilyich Tchaikovsky. Ja, en ik heb wel zin om een klein spelletje met je te spelen en om heel eventjes de staat van jouw taalkennis te testen. Iedere week spelen we een spel in het woord voor de dag. Nemen we eventjes een wat minder bekend woord waarvan ik dan benieuwd ben of jij de betekenis kent. En het woord van de dag is balorig. Wat betekent het woord balorig? Betekent dat A, kwaad en onhandelbaar? B, klagend en kniezend? Of C, speels en ontdeugend? Wat betekent het woord balorig? A, kwaad en onhandelbaar? B, klagend en kniezend? Of C, speels en ontdeugend? Laat het me even weten met een berichtje in de NPO Luister-app of via Instagram. En laat het me ook even weten als je een leuk woord hebt voor de volgende keer dat we het woord voor de dag spelen. En dan hoor je het goede antwoord natuurlijk zometeen.

Het vioolconcert van Antonio Vivaldi. En dat is dan de tiende. En die hoorde Simon Standage op viool samen met The English Concert. Ja, en op de vraag wat het woord balorig betekent. Hoop leuke reacties in de NPO Luister-app. Heel veel mensen. Marguerite zegt balorig is dwars en tegendraads. Ik zag een kinderopvang die zo heette. Johannes die zegt, misschien heb ik het niet goed. Veel speeltuinen heten iets met balorig, maar dat zal wel iets met speels te maken hebben. En Hans die zegt, dag Camille, het goede antwoord C. Het werd vroeger ook op mijn school waar ik directeur was gebruikt voor speels, maar soms ook een met de pet naar gooien kind. Ja, veel mensen denken dat balorig speels en ondeugend betekent, dus het antwoord C. Maar nee, het goede antwoord is eigenlijk A, kwaad en onhandelbaar. Ja, eerlijk is eerlijk, helemaal onwaar is antwoord C ook niet. Maar het goede antwoord is echt A. Balorig heeft een verrassende geschiedenis. Het begint met het woord bal, wat in het Middel-Nederlands kwaad of slecht betekende. Oorspronkelijke vorm was balhorig. Iemand die slechthorend was, maar niet iemand die niet goed luisterde. Iemand die eigenlijk niet naar goede raad wilde luisteren. Iemand die bewust wegkijkt van wat je eigenlijk wel hoort te doen. En daaruit groeide de huidige betekenis. Tegendraads, onaanstuurbaar en ontevreden. Hetzelfde woorddeel, bal, wat dus kwaad betekende, zit ook verstopt in twee andere Nederlandse woorden, namelijk baldadig, dat betekende oorspronkelijk misdadig, en balsturig, en dat betekent slecht aan te sturen. En wat baldadig, balsturig en balorig allemaal gemeen hebben, ze hebben een innerlijke weerstand tegen gezag, dus koppig, onhandelbaar en grillig. En balorig is dan een beetje de minste van die drie. Meer chagrijnig dan gevaarlijk, maar onhandelbaar is het zeker. Ja, en er is trouwens ook een keten van kinderspeelparadijzen met de naam balorig, met dubbel L. Ja, en dat is natuurlijk een woordspeling op ballen. Waarschijnlijk een associatie met de ballenbak. Dat vind ik nou echt een kwestie van balorig speels zijn.

0: Muziek van Thomas Tallis, Lamentations of Jeremiah, gezongen door de Gesualdo Six. Ja, en zometeen gaan we verder met De Ochtend met Andrea van Pol. Zij heeft een cryptogram en een ontbijtgast. En zij staat ongetwijfeld ook stil bij de dood van Wim T. Schippers. En ik wil nog even dit moment pakken om afscheid te nemen van mijn lieve producer Dennis Mulder, met wie ik de afgelopen 2 jaar en 2 maanden meer dan 140 uitzendingen van Voor de Dag heb mogen maken. Dennis, hoe voel je je erover?
1: Ja, jammer. Maar we gaan verder. En ik blijf in de radio. En, maar helaas niet meer bij jou.
0: Ik ga je wel echt ontzettend missen.
1: Ik jou ook. Dat is geheel wederzijds.
0: We hebben toch wel een ontzettend goede tijd gehad samen.
1: Zeker, zeker. Ja. En de luisteraar gaat er niet veel van merken. Maar die blijft jou gewoon horen.
0: Ja, dat zeker. Wij blijven gewoon lekker vol in de nacht. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Blijf bij ons.
2: NPO Klassiek.
0: Nice. Top.
2: NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
3: Ster. Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: De hele dag door.
4: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Memphis Depay schiet.
7: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
3: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. Hij woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, zegt deze luchtmachtkolonel.
2: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
1: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. En vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. In Los Angeles wonen ook de meeste Iraniërs die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
3: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen. Vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
1: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer vanochtend in het oosten een enkele bui. Vanmiddag meer zon. Het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
13: De hele dag door.
12: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
14: Memphis Depay schiet.
15: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
12: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
15: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
16: Wim T. Schippers. Ernie, de pindakaasvloer. Going to the Dogs. Wie is er niet mee groot geworden? Maar als radiomaker ook baanbrekend, ontregelend, met rondflomflom met Jacques Plafond. Ik klik op een willekeurige aflevering. de inhoudsopgave. De B-kantjes van Hans Molenaar, de krant van gisteren. En wie zullen we nu weer eens bellen? Met Jan Lenfrink. Ach, dag gekke, geniale, grootse Wim T. Dank je wel.

0: In the Stillness van Sally Beamish. Een ode toch aan Wim T. Schippers. Gespeeld door Tine Ting, Helset, trompet met haar eigen ensemble. Ja, een heel goedemorgen. Welkom bij de ochtend. Het is dinsdag 16 juni. En alle kranten openen met de dood van Wim T. Schippers. Straks in het krantenoverzicht een samenvatting. En wat verder opvalt op de voorpagina's. Nou, Trouw opent met de Iran-deal. Die is er, maar de olie gaat nog niet stromen, is de kop. En ook de Telegraaf opent daarmee. Vredesdeal onder vuur, cynisme en vrees. Na te tekenen tussen Trump en Iran. Niet iedereen is er gerust op. En NRC opent over het toeslagenschandaal. Nu blijkt dat 20.000 ouders ten onrechte 30.000 euro of meer schadecompensatie ontvingen. Terwijl ambtenaren al vroeg het ministerie waarschuwden niet te ruimhartig te zijn. Daar komt ook nooit de tijd aan. Maar hier zijn we altijd ruimhartig, vooral met mooie muziek. Jimmy van der Beek, die doet de techniek. En Marielle van Kilstok, de regie. Goedemorgen, Marielle.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Als ik Wim T. Schippers zeg, waar denk jij dan aan?
1: Ja, ik denk toch gewoon aan Ernie. Want omdat, ja, ik ben er
0: ja, jij hebt ook kinderen.
1: Ja. Ik heb kinderen. Dus wij zaten in de auto op vakantie. En waren de hele dag Bert en Ernie. Ik ken al die liedjes uit mijn hoofd.
0: Ja, hé, hey Ernie. Ja, ja. Hé, hey Bert. Ja, ja, ja. Oh, wat goed. Ja.
2: Straks een banaan in je oor, Bert. Je hebt een banaan in je oor.
0: Ik vind het heel goed, Marielle. Nou, we gaan beginnen. Tot 9 uur is dit de ochtend. Heel fijn dat je luistert.

Het slot uit symfonie nummer 78 van Jozef Haydn hoorde je, uitgevoerd door de Accademia Byzantina onder leiding van Ottavio D'Antone. Cryptogram, ja, het is een leuke volgens mij. Er wordt geen bier geschonken als er muziek op straat is. Er wordt geen bier geschonken als er muziek op straat is. Nou, je weet het, stuur je oplossing tot 8:45. Kan dat via de NPO Luister-app. Inspreken mag, mailen mag. deochtend@kro-ncv.nl. En deze week een boek als prijs. Het gaat om Coup de Foudre, muziek tot over je oren, van schrijver en muziekjournalist Ruud Meijer. Columns zijn van in Luister Magazine. Nou ja, het is gewoon ontzettend leuk om te lezen en leuk om te winnen, maar ook leuk om het mee te doen. Succes!

0: Les Barricades Mystérieuses heet dit stuk uit de pièce de clavecin Livre 2 van François Couperin Legrand, op gitaar gespeeld door Pablo Sainz Biegas. 17 over 7, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Ad van Liemt, journalist, schrijver en programmamaker. Goedemorgen, Ad.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarover wil jij het hebben vandaag?
1: Ja, nou, we beginnen in lichte verbijstering toen ik de opening las van de NRC. Dat gaat voor de zoveelste keer over het toeslagenschandaal. Ja. Maar nu in een hele nieuwe wending. NRC heeft uitgezocht dat er 20.000 ouders ten onrechte als slachtoffer zijn aangemerkt. Ja. En 30.000 of meer euro inmiddels hebben teruggekregen.
0: Ja.
1: Ten onrechte volgens de NRC, die zich baseert op allerlei mails en brieven die ze uit de dossiers hebben gehaald. En toen, ik heb dat even nagerekend met de rekenmachine, want ik kon het niet geloven. Dat gaat om 600 miljoen. 600 miljoen die dus ten onrechte zou zijn uitgekeerd. Nou ja, ik geloof dat bij het ministerie van Financiën alles mogelijk is. In ieder geval is het ministerie het zelf niet eens met de conclusie. Dat zou veel beter onderzocht moeten worden, of dat klopt.
0: Mm. Nou. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Zo van, want, ja, ik, in verhouding nou, weet ik niet om wat.
1: Lichte verbijstering. Ja. Het is wel na alle opwinding over het feit dat de klanten zo slecht zijn behandeld, krijg je nu eigenlijk tegenovergestelde, lijkt mij.
0: Ja, dat een soort dat er helemaal niet goed wordt gekeken. Dat ze denken, hup, gooi dat geld maar op.
1: Goed. De kranten staan vol en terecht met prachtige stukken over het overlijden van Wim T. Schippers. Ja. Alle kranten doen dat.
0: Ja.
1: De Volkskrant heeft een schitterende foto waarin hij door het struweel heen kijkt en twee mooie stukken. Hij wordt de meester van het absurdisme genoemd.
0: Ja.
1: En in de Telegraaf noemen ze hem, hebben ze het over de iconische stem van Ernie uit Sesamstraat.
0: Ja.
1: Trouw heeft het vooral over zijn de toevoegingen die hij aan de Nederlandse taal heeft verzorgd. Jammer maar helaas.
0: Ja.
1: Een peu nerveux. Waar heb dat nou voor nodig? En het prachtige is ook dat er in, ik wist het niet, dat in Amsterdam, in het stadhuis, veel getrouwd wordt in de Wim T. Schipperszaal.
0: Ja.
1: En dat hij een draaiend plateau heeft, zodat de aanwezigen niet steeds naar de ruggen van het bruidspaar hoeven te kijken.
0: Goed.
1: En nog mooier is het verhaal van de NRC. Daar wordt weergegeven dat hij in het radioprogramma Ron Flon Flon vroeger wekelijks de klote plaat van Emiel draaide. Dat waren twee platen tegelijk. Eén door de linker en één door de rechterbox. En dat werd genoemd een onpraktische manier van tijdbesparing. Ik zou het Radio Klassiek niet aanraden, eerlijk gezegd. Maar het lijkt me wel leuk.
0: Nee, maar dit is al wel een hele verhaal.
1: Moet je het invoeren.
0: En ik kan me voorstellen dat jij hem ook wel persoonlijk hebt gekend.
1: Niet goed. Ik heb hem wel eens meegemaakt. En in een vergadering was hij heel rustig en heel vriendelijk. Ontzettende, benaderbare, vriendelijke
0: man.
1: Man. En dat was hij ook eigenlijk altijd. Dat merk je uit alle stukken.
0: Ja, ja. Mooi.
1: Nog eentje?
0: Ja.
1: Ook heel vrolijk, wat mij betreft. De robot Pemba heeft in Ecuador de Chimborazo beklommen. 6200 meter hoge vulkaan, schrijft de Volkskrant over. Hij blijkt 35 kilo te zijn. Hij loopt gewoon op twee benen. En hij heeft de lange weg gegaan, want 6 jaar geleden leerde hij voor het eerst de trap te beklimmen. Dus nou ja, in 6 jaar van de trap naar 6200 meter, dat is wel een enorme vooruitgang.
0: Ja.
1: Maar, kleine kanttekening, als de helling te glad was of te steil, dan moest hij een stukje gedragen worden.
0: Oh.
1: Maar daar stond weer tegenover dat hij geen last had van zuurstof. Armoe, wat ieder mens heeft die erop klimt.
0: Ja.
1: En de volgende stap is al bekend. Hij wil de Mount Everest op, dus de allerhoogste berg ter wereld.
0: Ja.
1: En daar is maar één probleem. En dat is of ze een vergunning krijgen in Nepal. Want het is lastig aan te tonen dat het om een menselijk beklimmer gaat.
0: Ja.
1: Dus daar doen ze in Nepal moeilijk over. Oh. Dus dat moeten we afwachten.
0: Ja, jammer maar helaas zou ik dan bijna willen zeggen. Als
1: ja, heel goed.
0: Dankjewel, Ad van Liemt. Ik wens je een mooie
1: Graag
0: dag.
1: Graag gedaan. Oké. Okay.

0: Muziek van Alessandro Marcello uit zijn tweede concert voor gewone strijkorkest. Hoorde je in het eerste deel, Andante Spiccato. Scusa, Andrea Mion was de hoboïst. En samen met het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini voerde ze het uit. En het is 8:02, tijd voor het nieuwsoverzicht. Het is nog helemaal niet zeker dat er vrijdag een overeenkomst wordt getekend over een staakt het vuren in Iran. De Amerikaanse premier J.D. Vance gaat naar Genève om te tekenen. En de vraag is of Iran komt. Want Israël lijkt niet bereid om zich terug te trekken uit Libanon. BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
1: Iran heeft wel gezegd dat wat hun betreft de oorlog in het hele Midden-Oosten over is. Dat er een staakt het vuren is en dat Israël zich overal moet terugtrekken.
0: En daar lijkt geen sprake van. Vannacht voerde Israël met drones aanvallen uit op het zuiden van Libanon. En Hezbollah schoot terug. Er zijn grote betogingen in de steden in Indonesië. Daarbij greep het leger soms hard in, hoewel er geen gewonden of doden zijn gemeld. NOS-correspondent Mustafa Margari.
2: De regering die nam vorige week het besluit om de subsidie van een aantal brandstoffen op te heffen, waardoor de prijzen met meer dan 30% stegen. Dat was wel de druppel voor veel Indonesiërs, want het is de middenklasse die daardoor buitenproportioneel geraakt wordt. En die hebben het al moeilijk zat economisch gezien in Indonesië. Dus sinds vrijdag zijn ze massaal de straat op gegaan.
0: Om te voorkomen dat de protesten uit de hand lopen, heeft de Indonesische regering de leiders daarvan uitgenodigd om te praten. Of de verhoging van de brandstofprijzen daarmee van tafel is, is nog de vraag. Zo'n 500.000 woningen in Nederland hebben zoveel funderingsschade dat ze minder waard worden. Per woning gaat het dan gemiddeld om zo'n 60.000 euro dat de prijs daalt. En dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Makelaars en ABN AMRO Bank. En een onderzoeker van de bank bij BNR.
3: Het komt met name vaker voor bij oudere panden. Met name panden voor 1975, 1970. En het heeft ook veel te maken met droogstand, de funderingspalen. En het is iets wat over tijd ontwikkelt. En naarmate eigenlijk klimaatverandering heeft er ook een impact op. Want dat heeft effect op hevige regenval en op droogte.
0: De woningen met funderingsschade zijn vooral te vinden in de Zaanstreek, Amsterdam en Rotterdam. Met een actieplan probeert de vleesindustrie te voorkomen dat er een verbod komt op het inhuren van uitzendkrachten. Minister Veilbrief overweegt zo'n verbod omdat werknemers in de vleesindustrie vaak slecht worden gehuisvest en onderbetaald worden. Maar Manon Hoebe van VleesNL is tegen zo'n verbod.
4: Wat wij willen is dat de slechte bedrijven aangepakt worden en dat de goede bedrijven gewoon hun werk kunnen doen. Bij ons is het zo dat de mensen die in de vleesbedrijven werken allemaal al onder een cao vallen. En daarmee een gelijke betaling hebben. En daarmee zijn heel veel zaken al goed geregeld.
0: In Nieuwsuur zei Hoebe ook dat het aantal ongelukken in slachthuizen de laatste jaren is gehalveerd. En voor weer een verkeer is hier Jeroen Dirks. Jeroen, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Andrea. Vanochtend grijs met een enkele bui nog. Vanmiddag een afwisseling van bewolking en zon. Wind is zwak tot matig. In het noorden komt die uit het noordoosten. In de rest van het land uit het zuidwesten. En het wordt vandaag zo'n 19 tot 24 graden. Valt het reuze mee met files? Zeker voor een dinsdagochtend. Wel eentje die opvalt. Ook de andere richting op. Dan normaal. A12 Den Haag richting Utrecht staat een file voor Woerden. 15 kilometer. Je bent bijna een half uur langer onderweg. En dat komt door een kapotte vrachtauto.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Mirror van Oliver Davis, gezongen door Grace Davidson, sopraan. En Paul Bateman, die speelde piano. En de glasharmonica, die was ook duidelijk te horen. We zijn toe aan het krantenoverzicht. Dat werd gemaakt door Bart Kool. En dat lees ik samen met Jeroen.
1: Afhaalhoreca verslaafd aan plastic, kopt het AD vanochtend. Volgens een onderzoek van de krant worden er in afhaalwinkels nog volop plastic bekers, bakjes en bestek meegegeven. Meer dan een kwart van de zaken biedt zelfs nog plastic rietjes aan. En dat is officieel verboden.
0: Een deel van deze single-use plastics belandt stevast in het milieu en daarmee ook in een vogelsnavel of vissenbek. Toch serveert een visverkoper op de Apeldoornse markt zijn eten nog gewoon in plastic bakjes. Ja, die regels werken toch niet, zegt hij. Moet ik vette vis op karton gaan verkopen? Dat wordt een bende.
1: Vakantiegangers worden misleid door online reislokkertjes, zocht de Telegraaf uit. Grote vakantieaanbieders promoten online regelmatig reizen tegen stuntprijzen. Maar in de praktijk blijken die reizen helemaal niet voor dat bedrag te boeken.
0: Ja, het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-reizen en TUI. Zo biedt D-reizen een heerlijk pakketreis naar Mallorca aan voor €632. Bij het daadwerkelijk boeken loopt dat bedrag echter op met €108... terwijl er niets verandert aan het aantal reizigers, de reisdata of de luchthaven. Misleidende reclame is verboden, maar reisaanbieders houden zich daar lang niet altijd aan, blijkt uit de rondgang van de Telegraaf.
1: Ja, we dachten het al. Kunst maken of beleven, dat bevordert het welzijn. Dat valt te lezen in de NRC nu. Het kan stress verminderen, veroudering vertragen en het risico op ziektes reduceren, blijkt nu uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie.
0: Kunst kan niet genezen, maar wel helen, zegt Tineke Abma, sinds kort bijzonder hoogleraar kunst en zorg aan de Erasmus Universiteit. Het werkt op allerlei manieren door. Of je het nu zelf beoefent, of ondergaat in een museum of bij een concert. Het versterkt zelfvertrouwen en eigenwaarde, waardoor je makkelijker verbinding maakt met anderen.
1: De Volkskrant blikt alvast vooruit op de Dag van de Componist. Die is komende zaterdag. Dan brengen 9 stadscomponisten hun muziek naar de burger, met veelal gratis concerten in stationshallen en op straat, van Groningen tot Maastricht.
0: Of het nu koors

0: is, draaiorgel of een performance. Iedereen kan meemaken hoe leuk en waardevol nieuw gecomponeerde muziek is, zegt initiatiefneemster Esther Godschalk. Volgens haar zou iedere gemeente een stadscomponist op de loonlijst moeten hebben. Zoals je ook stadsdichters hebt, stadsfilosofen en stadsbeiaardiers.
1: En we hoorden het al van onze ontbijtgast. Alle kranten staan natuurlijk stil bij het overlijden van Wim T. Schippers. De meester van het absurdisme is niet meer, schrijft Trouw. De krant noemt Schippers een grote ontregelaar en een held van velen. Zijn werk was verwarrend, onvoorspelbaar en vervreemdend en altijd zijn tijd vooruit.
0: Volgens NRC noemde Wim T. Schippers zijn werk zelf graag waarachtig oninteressant. Van fluxuskunstenaar tot stem van Ernie bij Sesamstraat. Van tv-maker tot toneelschrijver voor honden. Als Wim T. Schippers iets was, dan was het wel ongrijpbaar. Mariel, jij hebt iets uitgekozen. Een liedje van hem, toch?
2: Dit is een guilty pleasure. Troetel eentje. Ik draaide het voor mijn kinderen vroeger. Maar nu, als de kleinkinderen er zijn, zitten ze het weer uit volle borst mee te zingen. Okay. Eén klein fragment.
0: Ja, troetel eentje.
3: Oeh, troetel eentje, ga je mee? In de badkuip met z'n twee. Troetel eentje, mijn piepende troeteldier. Als ik zachtjes in je knijp, in je buik en nekje grijp, troetelintje moet je schateren van plezier.
2: Oh. En daar doen ze dan ook allemaal ritmisch mee met die leuke gele eentjes.
0: Ja, en dan beleven ze dat ook. Ja, wat schattig. Ja, troetelintje.

Dit was van George Onslow, het Nonet voor blaasquintet, strijktrio en contrabas. Het tweede deel, je hoorde op contrabas Wolfgang Güttler samen met het Malot-quintet en het Mandelring-kwartet.

Dat was Musica Antica Köln onder leiding van Reinhard Goebel. En zij spelen het tweede deel uit het concert voor vier violen, strijkorkest, van Giuseppe Torelli. Het cryptogram voor degene die later hebben ingeschakeld. De opgave is: er wordt geen bier geschonken als er muziek op straat is. Er komen al heel veel reacties binnen. Iemand schreef drankorgel. Die vond ik wel heel erg leuk. Maar die is niet goed. En wat gaan we in tweede uur doen? Nou, Den Bosch verandert vandaag en morgen in één groot operatheater. Met een sing-along. Wat er staat te gebeuren is, bespreek ik straks met sopraan Irene Hoogveld. En ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen. Heb je wel eens meegedaan met zo'n sing-along? App me. En we walsen het uur uit met Chopin. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigen tijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Ster.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Huh? Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen gaat veroorzaken.
2: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
1: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Hij woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. Bij een crash met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog de bocht uit. Oud-schaatser Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Wüst is met 6 gouden, 5 zilveren en 2 bronzen medailles de meest gedecoreerde Olympiër uit de Nederlandse geschiedenis. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
3: Hier is Rezaian. Goeie voorzet Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
1: En dat bleef het ook. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saoedi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer vanochtend in het oosten een enkele bui. Vanmiddag valt het er meer zon te zien. Het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: World Master Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Woensdag 24 juni. Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
8: Ik volg het WK nu een beetje met een half oog. Gisteren eigenlijk alle wedstrijden volgens mij in een gelijkspel. Maar één was spectaculair. Kaapverdië tegen regerend Europese kampioen Spanje. En dat levert dan onverwachte helden op. Het was namelijk de 40-jarige keeper. Die plukte werkelijk de alle Spaanse aanvallen uit de lucht. En die boksten ze allemaal weg. Hij had 50.000 volgers op Instagram en in één klap 3,5 miljoen. Wat een held. Olé.

En dit tweede uur openen we met Scarlatti. Ja, goedemorgen. Welkom terug bij de ochtend. Het is 16 juni. Wat staat er te gebeuren vandaag? Nou, de FNV doet vandaag symbolisch aangifte tegen de overheid. De bond dat het kabinet, ze vinden dat het kabinet te veel bezuinigt op sociale zekerheid. En de politie krijgt daarom vandaag een aangifte voor de diefstal van 6,5 miljard... die bestemd zou zijn voor mensen die werkloos of ziek zijn. En het is erop of eronder voor middelbare scholieren die nog niet zijn geslaagd. Ik zie overal al van die schooltassen en vlaggen hangen. Maar ja, sommigen zijn het niet. Zij beginnen vandaag met de herkansingen voor de eindexamens. En die duren tot volgende week dinsdag. En hopelijk kan daarna bij hen ook de vlag uit. En het eerste vaatje haring komt vandaag aan in Scheveningen. Dit jaar worden de eerste Hollandse nieuwe niet geveild, maar bereid door topchefs. En vanaf morgen is de nieuwe vangst dan overal te krijgen. En in Den Bosch begint Opera op de Parade. Een tweedaags operafeest. En dat begint vanavond allemaal met de grote meezingfeest. De opera Singalong. Straks om 7:15 hoor je daar meer over. We hebben natuurlijk het cryptogram en we hebben vooral heel veel mooie muziek. Fijn dat je luistert. Dit is tot 9:00 de ochtend.

Dit was uit het eerste pianokwartet van Gabriel Fauré, het tweede deel. Je hoorde Antoine Tamesti, altviolist, samen met het trio Wanderer.

0: Dit was van Olafur Arnalds Erla's Wals uit 2009. En je hoorde Lavinia Meijer op harp. Ja, wie zich vandaag of morgen aan een avondwandeling door Den Bosch waagt, wordt niet overspoeld door de geluiden van stadsduiven en terraspubliek, wat je normaal hoort. Maar hoort hoge vibrato's en diepe tenoren. De Parade, het centrale plein in Den Bosch, wordt namelijk omgetoverd tot één groot openluchttheater waar opera centraal staat. Vanavond met onder andere sopraan Irene Hoogveld. En we proberen nu even contact met haar te krijgen. En eens even kijken.
1: We zijn nog
0: even bezig met Irene. Denk je dat ze, of moeten we heel even wachten?
1: We gaan even een ander muziekje draaien. We gaan opnieuw contact met haar.
0: En dan gaan we zo contact met Irene Hoogveld maken.

0: Een van de lieden eines fahrenden gezellen van Gustav Mahler hoorde je. Ging heut morgen übers Feld, het arrangement door het Chimera Trio. En ik ga zo, als het goed is, praten met de sopraan Irene Hoogveld. Voor een sing-along vanavond in Den Bosch. En eentje die je heel goed kan meezingen. Dus ik zou zeggen, doe het allemaal thuis mee. Is I Feel Pretty.
1: I feel pretty, oh so pretty, I feel pretty.

0: Ja, I Feel Pretty hebben we allemaal meegezongen. En dat hoop ik dat vanavond ook gebeurt in Den Bosch. Dus is er een soort sing-along. Maar ik heb nu eindelijk hopelijk sopraan Irene Hoogveld aan de lijn. Irene, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat gaat er gebeuren? En wordt dit meegezongen?
1: Nou, deze komt vanavond nou net weer niet aan de beurt. Maar wat er vanavond staat te gebeuren is een opera sing-along. Dat is in Den Bosch, midden buiten op de parade, naast de Sint-Janskathedraal. En daar spelen ik en andere solisten samen met Phil Zuid prachtig opera en operette repertoire. En de mensen mogen meezingen.
0: Mogen meezingen. Dus je prachtig repertoire. Kan je een paar dingen noemen? Want we zitten hier op NPO Klassiek. Dus de luisteraar weet wel van wanten. Weet wel wat er
1: precies,
0: is.
1: Ja, precies. Ja. Nou, wat het leuke is, is dat we niet één ding doen. Maar echt van alles. Van West Side Story, to Candide, to Orphée aux Enfers, tot die loestige witwe. En het is allemaal vrolijk repertoire wat soms operette heet, maar ook musical of opera. Maar heel vrolijk.
0: Ja, en dus heel breed en vrolijk. Nou, als ik bij wijze van spreken André Hazes in de kroeg hoor, dan kan ik wel meezingen. Maar kunnen mensen allemaal meezingen of krijgen ze teksten of partituren? Hoe gaan jullie dat organiseren?
1: Ja, nou, er staat een heel groot podium midden op de parade. En aan weerszijden daarvan zijn hele grote schermen gemaakt, waardoor de teksten daarop te zien zijn. En wat het leuke is aan het repertoire wat wij hebben gekozen, is dat ook al kun je helemaal geen andere talen en ken je alleen maar de melodieën, die heel veel mensen toch wel kennen, kun je gewoon met La La La al een heel eind komen. Ja.
0: Dus een beetje karaoke, maar je mag dus eigenlijk vrij improviseren. Maar dat lijkt me, ik bedoel, jij bent een bekende en een hele goede sopraan. Je zingt prachtig natuurlijk. En dan staat iedereen een beetje daardoorheen te blaren. Hoe is dat dan voor jou?
1: Nou, ik vind het alleen maar heel erg leuk. Weet je, dit soort concerten zijn bedoeld en voor mij net zo om echt contact met elkaar te maken. Ja. Het is echt niet alleen maar dat wij ons ding staan te doen op het podium en dat mensen dat alleen maar ontvangen. Ja. Mensen, het publiek is ook brengt ook energie naar ons terug als artiesten. Ja. En omdat het daar midden in de binnenstad is in Den Bosch, ook mensen die langs fietsen of die even gewoon even langskomen wandelen, die stoppen ook. En die gaan ook hem even inhaken, meedijnen en zich verwonderen. Ja. Dus voor mij is het echt een feestje om te mogen doen.
0: Ja, nou, het klinkt ook echt geweldig. Dus iedereen, je roept natuurlijk iedereen op. Heb je nog tips voor mensen om hun stem op te warmen of om goed mee te kunnen doen?
1: Nou, ik heb over deze vraag nagedacht, want dat is nog niet zo makkelijk. Maar wat ik nou een van de leukste dingen vind aan zangeres zijn, is dat je van alles kan doen met die stem. Hoog, laag, hard, zacht. En dat mag allemaal in de opera. Dus ik zou zeggen, doe een sirene van hoog naar laag. En spoiler alert, in dit concert komen ook heel veel kusjes voorbij. Dus ook even de kusjes oefenen.
0: Oké. Okay. Ja, precies. En die sirene, kan je die even voordoen?
1: Doen. Ja. Ja.
0: We gaan het allemaal thuis doen.
1: Lekker loeien.
0: Ja, lekker loeien. Het klinkt geweldig. Het is vanavond en morgenavond geloof ik ook, hè, nog.
1: Ja, vanavond is de singalong. En morgen speelt Opera Zuid hun opera die in de theaters heeft gespeeld. L'Étoile van Emmanuel Chabrier. Echt een fantastisch vrolijke voorstelling ook. Ja. Echt een aanrader.
0: Nou, we sluiten aan met een meezinger uit La Traviata. L'Abbiamo Nieti Calici. Hoe gaat die? We gaan meezingen, Irene Hoogveld. Ik wens je een prachtige avond. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Het beroemde drinklied uit La Traviata van Verdi. En dat kan je dus vanavond. Nou ja, vanavond kan je dus gewoon meezingen in Den Bosch. Het is bijna 8:30. Tijd voor het nieuwsoverzicht van dinsdag 16 juni. In het aardbevingsgebied in Groningen komt nieuw onderzoek naar de veiligheid van 28.000 woningen. Vorige week bleek dat oud onderzoek lang niet altijd betrouwbaar is en dat er ten onrechte woningen als veilig zijn bestempeld. Goos de Boer van RTV Noord.
1: Zijn bij bepaalde huizen, met name type huizen, bijvoorbeeld oude huizen, ja, kloppen de dingen mogelijk niet. En er zijn ook in sommige gevallen ontbreken er dossiers. In de dossiers ontbreken gegevens. Dus ja, je kunt niet zeggen dat het allemaal brommelwerk is, maar het is wel zo dat je niet zomaar ergens vraagtekens bij zet. Dat betekent toch dat de dingen niet goed zijn gegaan.
0: Voor de bewoners betekent het nieuwe onderzoek naar de veiligheid van hun huizen opnieuw mogelijk jarenlange onzekerheid. Het Rode Kruis zet zich schrap voor El Niño. Meteorologen denken dat het weerfenomeen eind dit jaar, begin volgend jaar, vooral in Afrika en Azië tot grote droogte en overstromingen kan leiden. En dus bereidt het Rode Kruis zich voor en onderneemt nu al actie, zegt Harm Goossens.
2: De ene is soms al maanden of weken van tevoren, zoals we op dit moment doen in Oost-Afrika, ervoor zorgen dat er op tijd hulpgoederen komen, zoals voedsel, nu al water, hygiënepakketten, maar ook chloortabletten. En als we weten dat het er echt op korte termijn gaat aankomen, dan is het ook een geval van mensen evacueren.
0: Het werk van het Rode Kruis wordt daarbij wel bemoeilijkt. In de regio's waar El Niño naar verwachting de grootste problemen veroorzaakt, zijn ook vaak conflicten. VN-secretaris-generaal Guterres gaat vandaag naar Haiti. Hij wil de bevolking een hart onder de riem steken, want het gaat van kwaad tot erger in het land. Er is geen regering. Zwaar bewapende bendes hebben 90% van de hoofdstad in handen. NOS-correspondent Nina Jurna over de gevolgen voor de Haitianen.
3: We kunnen eigenlijk nauwelijks boodschappen doen. Want je moet je voorstellen, in een wijk kun je hebben dat verschillende gangs aan de macht zijn. Blokkades opheffen. Ook bijvoorbeeld voor boeren die naar hun landbouwgronden willen. Dus ja, er is ook een voedselcrisis ontstaan. Het onderwijs ligt vaak ook langdurig stil. Zeker als er periodes zijn waar dat geweld weer oplaait.
0: In augustus zijn er verkiezingen gepland in Haiti. Maar er zijn grote twijfels of die wel doorgaan. Vissers mogen mogelijk weer vis gaan vangen met stroomstoten. De Nederlandse pulsvisserij werd 5 jaar geleden verboden omdat de rest van Europa zich afvroeg of de vissen pijn leden. Maar nu praat de Nederlandse regering met de EU over herinvoering. De Helderse visser Dirk Kraken is er klaar voor, zegt hij bij NH Nieuws.
4: En hieraan komen staarten, elektrodes. En tussen die elektrodes, daar wordt een wekveld gecreëerd. En als het wekveld over de tongen heen gaat, dan voelt hij een prikkeltje. En denkt hij van, hé, wat gebeurt hier? Die schiet uit de grond vandaan. En als hij zich omdraait, dan zit hij al in het net.
0: Volgens Kraak is pulsvisserij duurzamer dan vissen met sleepnetten. Omdat daarbij veel vissen net niet in de netten terechtkomen, maar wel doodgaan. En voor weer een verkeer is hier weer Jeroen Dirks.
5: Ja, gaandeweg meer zon. Hier in het westen breekt hij al door. Minder wind ook. En vooral zachter dan de afgelopen dagen. Met zo'n 19 tot 24 graden. Er staat ruim 100 kilometer file op dit moment. Eentje die opvalt, de A28 Amersfoort richting Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd bij het knooppunt Rijnsweert. En je bent 20 minuten langer onderweg. En NS meldt dat inloggen op mijnns.nl heel lastig tot onmogelijk is op dit moment. En het voordelige maandabonnement opnieuw ook heel lastig is aan te schaffen.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Kiri uit de Berliner Messe van Arvo Pärt hoorde je door het koor des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Peter Dijkstra.

Kyrie uit de Berliner Messe van Arvo Pärt hoorde je door het koor des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Peter Dijkstra. Het is

0: De zomervakanties beginnen, gaan wij om 9:15 een zomerrubriek doen. En dit keer heet hij, deze rubriek, Groeten Uit. En wij zijn op zoek naar de leukste vakantieverhalen van de luisteraars. En dat kan een grappig verhaal zijn, een ontroerend verhaal, een bizar verhaal.
1: Een eng verhaal.
0: En dat kan allemaal.
1: Ja.
0: Schrijf het op in 150 woorden.
1: Zo.
0: Dus het moet echt een zeer kort verhaal zijn.
1: ZKV'tje.
0: Ja, ja, een ZKV'tje over de zomer en over de vakantie.
1: Ja.
0: En de mooiste verhalen kiezen wij uit. Die worden dan door de presentatoren, dus onder andere door jou, ingesproken. En door onze muzieksamenstellers van een mooie soundtrack.
1: Ja,
0: voor
1: mooie omlijsting. Ja, ja, dat wordt vast heel erg mooi.
0: Ja, dus het is vooral schrappen, denk ik.
1: Dus het heet Groeten Uit.
0: Groeten Uit.
1: En dan, en dan begint het verhaal.
0: Ja.
1: En heb jij zelf meteen een anekdote waarvan je denkt, dit zou een mooi verhaal zijn? Of dit is altijd een sterk verhaal?
0: Dat zijn die leuke dingen dat
1: bij
0: je
1: een verjaardag te vertellen.
0: Ja. Ik fietste als jong meisje of als 18-jarige door Italië op fietsvakantie naar mijn middelbare school. En dan kwam ik op zo'n pleintje en dan kwamen al die vrouwtjes naar mij toe en dan gingen ze in mijn benen knijpen. En dan zeiden ze, ai, doe een ragazza. Het is een meisje.
1: Ja, je bent een meisje.
0: Ja. Dus je moet meedoen met de mannen. En dan kregen we grote flessen zelfgemaakte wijn die we dan heel aardig aannamen. En dan als we de hoek om waren, dan goten we ze in de sloot. Want we konden natuurlijk niet fietsen met die wijn. Nou ja, dat in 150
1: woorden. Ze bewonderden jouw enorme fietsen of stoere fietsbenen of zo.
0: Zeker.
1: Ik moest denken aan een paar zomers geleden dat we ergens aan de Middellandse Zee aan het wandelen waren. En toen waren er een paar soort boswachters die ook moesten opletten dat er niet snel brand eruit brak. En daar raakten we mee in gesprek. En toen bleek dat een van de kinderen van Josephine, aangenomen kinderen van Josephine Baker te zijn. Ja, dat is echt Josephine Baker, zei ze. Dus dat had ik even eerst niet door. En toen dacht ik, en toen liet hij ook echt zijn idee zien. Oh. En ik kon het ook later opzoeken. Het was heel ontroerend. Ja, ja. Een wat oudere man natuurlijk. Maar ja, dan ben je wel one handshake away van
0: dat is wel heel leuk.
1: Ja. Ja, prachtig.
0: Nou ja, dat soort dingen. Ja. Schrijf ze kort en krachtig op met een leuke twist. Wij maken de muziek bij.
1: En we hebben hoge verwachtingen.
0: Ja, jullie kunnen ze sturen naar deochtend@kro.ncrv.nl. En als je nu even op de website kijkt, NPO Klassiek, dan zie je ook alle spelregels, zeg maar, en hoe je dat moet doen.
1: En dat kan de hele tijd door, hè?
0: Ja,
1: het is niet een deadline.
0: Maar begin meteen snel, want we gaan meteen beginnen met kiezen en monteren.
1: Ja.
0: Deochtend@kro.ncrv.nl. En nu komt de zomer van Piazzolla.

0: opzwepend muziekje om jullie allemaal aan te sporen om te gaan schrijven. En die mooie vakantieverhalen in de rubriek De Groeten Uit, die we dus deze zomer gaan voorlezen. En dat is misschien jouw verhaal. Je hoorde natuurlijk De Zomer uit de vier jaargetijden van Buenos Aires van Astor Piazzolla. En nu, ja, het cryptogram. De opgave was: er wordt geen bier geschonken als er muziek op straat is. Een paar foute antwoorden. Blaastest, drankorgel. Ik zei het al eerder. Tapdansen. Ook leuk. Nah. Maar bijna iedereen had het goed. Dank je wel voor alle inzendingen. En één iemand hebben we er natuurlijk uitgehaald als winnaar. Lisanne van Winden uit Zeist. Zij schrijft, zij mailde ons. Er wordt geen bier geserveerd als de biertap dicht is. Oftewel de tap toe. En een tap toe, dat is dus muziek die buiten gespeeld wordt. En voor mijn gevoel niet per se op straat, maar op een veld. Al kan ik me voorstellen dat een straat zich daar ook voor leent. Dus de oplossing moet volgens mij tap toe zijn. Ja, en er kwamen allerlei antwoorden eigenlijk. Het heeft veel meer betekenis, Marielle.
1: Ja, want tap toe is ook die prachtige trompetsolo die gespeeld wordt bij het begin van herdenking. Dat noem je ook een tap toe.
0: Ja, bij de dodenherdenking en zo. Ja. En dus een muziekkorps. En
1: ja, ik herken in Breda had je altijd de tap toe. Daar woonde ik in de buurt. En dan kwamen die grote legereenheden die dan aan het spelen waren door de straten.
0: Ja. Ja. Ja, het had altijd een militaire geschiedenis, begreep ik. Lisanne, gefeliciteerd. Jij krijgt, wat was het? Oh ja, dat boek. Dat mooie boek van Coup de Foudre, muziek tot over je oren. Gefeliciteerd.

0: Uit de stukken voor piano, uit Romeo en Julia van Sergei Prokofjev, hoorde je een paar door Barry Douglas gespeeld. Op dat ritme kwam eigenlijk opnieuw door binnen gemarcheerd eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja,
0: goedemorgen.
1: Ja, we marcheren door naar de klassieken met een nieuwe tijdelijke rubriek. Op weg ook naar het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Leuk, straks. Ja.
0: Leuk. Nou, we gaan luisteren. Ik wens iedereen een mooie dag. Dag.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Klassiek. Je hoeft nooit meer iets van NPO Klassiek te missen met de NPO Luister-app op je telefoon of tablet. Luister en kijk naar onze live radioprogramma's en reageer direct met een bericht naar de studio. En je zet net zo makkelijk een podcast op, of een concert, of een gemiste uitzending. Een wereld aan klassieke muziek in je zak. Download de gratis NPO Luister-app nu in jouw App Store.
4: Ster. Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen die twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Dus aan de ene kant sterk zijn mannetje staan. Laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
1: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen gaat veroorzaken. Zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht. Vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van het badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
3: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
1: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze de functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van de Hogeband. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan ook een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
9: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Goedemorgen en hartelijk welkom. Ik begin deze klassieken met een iets oudere collega van Wolfgang Amadeus Mozart. Deze componist heet Georg Christoph Wagenseil.

Als je deze componist googelt, dan zie je een prachtige afbeelding van hem met een grote cascade, een waterval aan krullen naar beneden vallen. Zo'n pruik als koning Lodewijk XIV, de zonnekoning, had deze ook, deze componist. Georg Christoph Wagenseil. En je hoorde uit zijn symfonie in C het Allegro Molto, gespeeld door het Salieri Kamerorkest onder leiding van Tamás Pál. Oostenrijkse componist, geboren en overleden in Wenen, deze Wagenseil. En van Wagenseil nu naar die andere, bekendere Oostenrijkse componist, geboren in Salzburg, Wolfgang Amadeus Mozart. Zijn tweede fluitconcert, daaruit het eerste deel, gespeeld door Patrick Gallois en het ensemble instrumentaal De France.

Patrick Galois en het ensemble instrumentaal de Paris onder leiding van Emmanuel Krivine in het eerste deel uit het tweede fluitconcert van Mozart. Ja, fluit, blaasmuziek. Nog even vermelden, vanaf vandaag een vaste nieuwe rubriek en een tijdelijke rubriek, want we gaan vieren dat we op weg gaan naar het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Dat begint 9 juli en in de komende weken gaan we daar ons al een beetje op verlekkeren en verheugen. Nou, hoe dat klinkt, die nieuwe rubriek op weg naar het WMC, dat hoor je ook vanochtend in deze klassieke. Straks muziek van Sergei Rachmaninoff voor piano zeshandig. Dus 3 pianisten achter hetzelfde klavier. Maar eerst dit schitterende lied. Letterlijk schitterend. Namelijk Lux Aurumque, over het licht en het goud van Eric Whittaker.

van Sergei Rachmaninov. En daarvoor muziek van Eric Whittaker, Lux Aurumque, gezongen door Polyphony onder leiding van Stephen Layton. En die Rachmaninov, die romance voor piano zeshandig, gespeeld door vader, moeder en zoon. Vladimir Ashkenazi, zijn vrouw Dodi Ashkenazi. En ik stel hem zo voor, tussen hen in, zoon Vovka Ashkenazi. Drie pianisten dus. Ja, van drie naar vier. Vier gitaristen in dit geval uit de familie Romero. En zij soleren in het derde deel uit het Concierto Andaluz. Speciaal voor hen geschreven door Joaquín Rodrigo.

Los Romeros. Die ging ook even helemaal los. Deden ze samen met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Marriner. In dit derde deel aardt het Concierto Andaluz van Joaquín Rodrigo.

0: Kettingreactie.
1: Jawel, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar ingezonden, aangebracht. Voor de kettingreactie, en zo wordt die muzikale ketting steeds groter. En het zijn parelen van tranen nu aan de ketting, want we zijn een beetje aan het huilen. En het huilen is in klassieke muziek erg mooi. Zoals gisteren in Pian di Fanciulla uit Rigoletto van Verdi.

Daar kwam die Fanciulla, het meisje, erbij. Vader Rigoletto en dochter Gilda. Gisteren dus, huilen in muziek van Giuseppe Verdi. En we blijven bij het huilen. Een ander woord voor huilen is to weep in het Engels. En dat is de titel Rachel's Weep. Aangebracht en ingebracht door Annemarie van Dijk. Ze schrijft: goedemorgen, Ab. Ik wil heel graag Rachel's Weep van Christopher Tai aandragen. We speelden het ooit op een gamba-cursus bij Freek, Ivanka en Maaike. Het was niet eenvoudig, maar zo prachtig dat ik er bijna van moest huilen. We werden er helemaal stil van. En we waren trots dat het ons lukte om, ondanks de ritmische moeilijkheden, er doorheen te komen. Met dank aan onze geweldige docenten. De muziek is niet zozeer groots en meeslepends, maar eerder zeer intiem. Mijn veel te vroeg gestorven gamba-vriend noemde het altijd donkerbruine muziek.

muziek uitgevoerd door The Rose Consort of Viols. En het was uit In Nomine van de Engelse barok, de vroeger renaissance componist Chris Vertai, Weep No More Rachel, aangedragen door luisteraar Annemarie van Dijk. En wat mag je morgen opvolgen als nieuwe schakel aan de ketting? Blijven we huilen? Blijven we, ja, weeping? Of gaan we een andere richting op qua gevoelens en zintuigen? Laat het me weten via de NPO Luister-app of via de mail. Dat is deklassieken@avrotros.nl.

0: die soms ook je een traantje doet wegpinken. Deze cavatina uit de film The Deer Hunter. Muziek van Stanley Myers, ook onder zijn leiding uitgevoerd door het Stanley Myers String Ensemble, maar gitarist was John Williams. Zometeen dansende elfjes in het midzomerzonlicht en dan niet in muziek van Felix Mendelssohn, maar van Joseph Joachim Raff.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

muziek van Jozef Joachim Raff, Zwitsers componist. Goed geluisterd heeft hij naar A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn, zeker. Want dit was de elfendans, die Jaak der Elfen uit zijn negende symfonie, Im Sommer. En die elfjes die dansten in het zomerzonlicht, midzomerzonlicht, dankzij de Bamberger Symfonica onder leiding van Hans Stadelmeier. En bij die elfjes in de lucht voegt zich nu The Lark in the Clear Air.

een lied over de leeuwerik, The Lark in the Clear Air. Gezongen door de Gesualdo Six, onder leiding van Owen Park. En het staat allemaal op het NPO Klassiek album van de week te vinden op nporklassiek.nl. De Gesualdo Six, jawel. En ja, zometeen misschien wel weer in het nieuws van 10 uur. Het leuke nieuwtje, ja, ook leuk nieuws. Grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland opgegraven in Nijmegen. Want de Romeinen waren al vroeg bij hier in ons land. En een zekere lekkere luxe ook bij het badderen. Het bracht mij ertoe om deze muziek nog even te laten horen. De Villa Borghese uit de Pini di Roma. We gaan even naar Roma Eterna, dankzij Ottorino Respighi. Lekker badderen en vogels en zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Ster. En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms gekloond worden. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog, 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden is er dan geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconsort.nl.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
3: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
10: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom. Ja, op deze dag, 16 juni, werd hij geboren in het jaar 1909. Willy Boskovsky, fantastisch violist. Jarenlang concertmeester van de Wiener Philharmoniker. En ook dirigent van het nieuwjaarsconcert vanuit die Gouden Zaal. En hij neemt ons mee naar het zuiden. Want we krijgen in de loop van de week ook zuidelijke temperaturen. We horen Willy Boskovsky met het Wiener Johann Strauss Orkester in de wals Rosen aus dem Süden.

De geur van rozen, rozen aus dem Süden, wals van Johann Strauss junior, gespeeld door het Wiener Johann Strauss Orkest, onder leiding van Willy Boskowski, vandaag zijn geboortedag. Rozen aus dem Süden, ja, rozen zie je ook op het graf van Johann Strauss junior in het Centraal Friedhof, op het Centraal Friedhof in Wenen. En het mooie is, dat graf van Johann Strauss junior, dat kijkt uit op het graf van Johannes Brahms, eigenlijk tegenover elkaar. Ze konden elkaar ook, bij wijze van spreken, na de dood goed in de gaten houden. En deden ze ook bij leven al. Het waren goede vrienden. En op de waaier van de vrouw van Johann Strauss junior, warme dag was het, ze wuifde zichzelf koelte toe met die waaier, schreef Johannes Brahms de eerste noten van An der schönen blauen Donau en daarbij dan de opmerking Leider nicht von mir. Die heb ik helaas niet gecomponeerd. Zo was die vriendschap. Johannes Brahms componeerde andere werken ook voor andere vrienden, zoals voor zijn goede vriend Joseph Joachim. Vioolconcert, maar ook dubbelconcert. En dat was een beetje een wiedergutmachungswerk, want ze waren wat gebrouilleerd geraakt. Het was een affaire, een scheiding en Brahms had een andere kant gekozen. Maar dit werk schreef hij als goedmaker en het werd dus een werk voor twee instrumenten om die vriendschap te verklanken. Viool en cello. En we horen het dubbelconcert van Brahms nu gespeeld door Anna-Sophie Mutter en cellist Antonio Meneses, ook verbonden destijds aan het Beaux-Arts trio Bellini-Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan.

0: De Philharmoniker toen nog onder leiding van Herbert von Karajan. Dubbelconcert van Brahms dus.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

inmiddels wel echt wel een klassieke opname te noemen. In deze klassieke van het dubbelconcert van Johannes Brahms in 1983. Toen tezamen Anne-Sophie Mouta en cellist Antonio Meneses en de Berlin.

Pascal Roger aan de ene vleugel en Jean-Philippe Collard aan de andere. In L'Embarquement pour Cythère voor twee pianos van Francis Poulenc. L'Embarquement, inschepen. Dat doen we ook voor het volgende uur van deze klassieken van Avro Tros op NPO Klassiek. En dat doen heel veel muziekverenigingen. Voor het Wereldmuziekconcours inschepen, voorbereiden, repeteren. En daarover zometeen ook meer in onze nieuwe rubriek Op weg naar het WMC. En dit is Haydn. Straks.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigen tijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Ster.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens verschillende organisaties, zoals de ANWB en de Woonbond, zijn in die wijken maatregelen nodig. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar ook wel eens met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. Zijn eerste wedstrijd met Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

rustgevende muziek voor op een misschien wel hectische dinsdagochtend. Het Agnus Dei uit het Requiem van Gabriel Fauré met Christophe Henry op orgel en het Orchestre National de France, het koor Accentus onder leiding van Laurence Equilbey. Ja, en via de NPO Luister kwam er een appje binnen. Ja, je weet, je kan altijd appen, NPO Luister app. Deze kwam uit Kerkrade van Petra Meloni. Ze schrijft: Buongiorno carissimo app. Ik heb een verzoek. Mijn hulst wordt onder handen genomen door Bruno. Zou jij een vrolijk muziekje willen laten horen om de snoeivreugde van de hulststruik wat te vergroten? Mijn dank is groot. Nou, ik heb even gekeken en ik heb muziek gevonden waarin Beethoven ook redelijk heeft gesnoeid. Oorspronkelijk was het een veel langer werk voor piano. Maar het werd uiteindelijk een werk van ongeveer 3 minuten 21 gespeeld op fortepiano door Ronald Brautigam. Het heeft alles in zich. Vreugde en ook het oppassen, want je moet oppassen met snoeischaren. Scherzo Allegretto uit de pianosonate nummer 2.

0: sonate voor piano nummer 2, opus 2, nummer 2. Dat waren heel veel tweetjes, ook voor twee personen in bijzonder gedraaid. Petra en Bruno uit Kerkrade. Gespeeld door Ronald Bruitegam op fortepiano, deze muziek van Ludwig van Beethoven. Ja, en over Kerkrade gesproken.
1: Op weg naar het Wereldmuziekconcours.
0: Ja, over 4 weken, donderdag 9 juli, dan barst het los. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Enorm muziekspektakel, eens in de 4 jaar georganiseerd met orkesten van over de hele wereld. En in aanloop naar dat concours spreken wij hier elke week met insiders uit Nederland en Vlaanderen. Hoe gaat het met hen op dit moment? Zijn ze al zenuwachtig? En hoe is het om in de zomer te moeten repeteren en concerteren, terwijl de rest van het land op vakantie is? Nou, de eerste gast van vandaag, dat is een grote naam in de wereld van de blaasmuziek, Tijmen Botma. Ik sprak hem kort geleden en hij stelt zich eerst even zelf voor aan ons.
2: Ik ben Tijmen Botma en ik ben dirigent van het Fanfarekorps Psalm 150 uit Dinxperlo. En dat genoegen heb ik al bijna 30 jaar om daar dirigent van te mogen zijn. Daarnaast ben ik 20 jaar werkzaam geweest binnen de militaire muziek. Eerst bij het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht Brede Wapens. En daarna bij de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. En daarnaast geef ik nog steeds les aan het conservatorium in Groningen. En dirigeer ik nog een harmonieorkest, de Philharmonie Gelre uit Arnhem.
0: Ja, voor de hoeveelste keer, Tijmen, doen jullie mee met het WMC, met Psalm 150 uit Dinxperlo?
2: Ja, nou, het orkest doet voor de 6e keer mee en van 4 onder mijn leiding.
0: Kijk, 6e keer, dus eigenlijk al veteranen van het WMC. Hoe is het om dan toch weer mee te doen voor het orkest en voor jou?
2: Ja, het is gewoon een uitdaging. Voor mij is het WMC gewoon heel bijzonder, omdat je het beste uit jezelf moet halen. Zo'n wereldmuziekconcours, dat is zo'n prachtig podium waar gewoon de hele muziekwereld wereldwijd aanwezig is. Ja. En dat geldt niet alleen voor alle mensen, dirigenten, componisten, et cetera, maar ook publiek die ontzettend nieuwsgierig is van wat gebeurt er nou allemaal weer? Wat is de laatste 4 jaar weer gebeurd aan ontwikkeling binnen de blaasmuziek? Welke orkesten kunnen op een heel hoog niveau een prachtig programma brengen, et cetera? Ja, dat vind je verder nergens.
0: Je staat al sinds 1997 voor het orkest.
2: Ja.
0: Ja, dat is bijna gewoon een soort familie van je geworden, neem ik aan.
2: Nou, dat is het ook. En lief en leed wordt gedeeld in die 30 jaar. En inderdaad, we hadden afgelopen weekend een studiedag. En er zijn de laatste periode zijn er echt heel veel kleine kindjes weer geboren. En ja, dan wordt er gewoon een crash georganiseerd naast het repetitiegebouw. Dat de echtparen, want die zitten erin en die heb ik ook zien opgroeien. Die hebben weer kinderen. En dan de kinderen gaan mee naar zo'n repetitiedag. En de ouders die zitten gewoon lekker in het orkest te spelen. En de jeugdleden die zorgen dat voor de kleine kinderen gepast wordt. En ja, het is echt een familiegebeuren. Het is een heel bijzonder orkest, vind ik.
0: Wat gaan jullie spelen daar? En in welke afdeling komen jullie uit?
2: We komen uit in de concertafdeling. Dat is de hoogste afdeling, divisie die er bestaat. Het thema die we hebben gekozen is eigenlijk jeugd en toekomst. Waarbij we het verleden niet moeten vergeten. Dus ik heb gekozen voor een programma waarin een hele jeugdige solist de kans krijgt om op zo'n groot podium te etaleren. Dat is Jesse Kuipers. Uh-huh. Jesse is een trombonist. Hij is nu 15 jaar. Ja. En die gaat het hele moeilijke, lastige werk spelen van John Mackey, Harvest. Dit om ook de eigen jeugdleden weer te stimuleren. Van, moet eens kijken wat je op deze leeftijd allemaal kan. Ja. Daarnaast heb ik een werk laten schrijven door de jonge 28-jarige componist Sander van Dorst. Dan spelen we Tijdreis van Micha Hamel. En dat is een reis terug naar zijn jeugd. En Micha is inmiddels 55 jaar en heeft natuurlijk in de symfonische muziek heel veel betekend. En was ook afgelopen vrijdag op de repetitie. En dat is een stuk waarin die allerlei jeugdsentimenten, jeugdherinneringen terughaalt. En met een soort teletijdmachine steeds van het ene tijdperk naar het andere verplaatst.

0: heel lastig stuk. Zijn opdracht was destijds ook voor alle instrumenten moet het een uitdaging zijn. En dat is ook gelukt.
1: Klinkt alsof je niet zou kunnen wachten. Alsof het nu al...
0: Dat klinkt heerlijk.
1: En ook hoe je de generaties dus verbindt. Niet alleen in het orkest, maar ook de jonge componisten een podium geeft. Heel mooi.
0: Ja, dat is voor mij altijd heel belangrijk geweest om dit soort dingen te kunnen koppelen.
1: We gaan het volgen, Tijmen. Klinkt hartstikke goed. En nogmaals, wat gaaf dat het helemaal leeft. Echt een jong orkest, of een orkest dat zich blijft vernieuwen en verjongen. Tijmen Boltma, hartelijk dank.
0: Graag gedaan.
1: En op de site van het WMC staat het allemaal. Psalm 150 onder leiding van Tijmen. Ze treden aan op 26 juli om 4 uur in de Rode Hal in de concertdivisie van Varenorkesten. En op hun programma dan ook dit werk, Caves van Cody Fry. Alvast een voorproefje.

0: Caves van de Amerikaanse singer-songwriter Cody Fry. En dat in een speciaal arrangement gemaakt voor Fanfare Orkest door Harry Jansen wordt gespeeld onder andere dus op het programma van het orkest onder leiding van Tijmen Botma. Psalm 150. Meer informatie vind je natuurlijk ook op de site van het Wereldmuziekconcours wmc.nl. En we blijven het volgen.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: En daarin nu een van de laatste werken van Richard Strauss. Niet zijn laatste lieder deze keer, nee, maar een concert dat hij schreef in 1945, eigenlijk op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. Toen kwam er een Amerikaanse soldaat bij hem aankloppen. En hij was ook hoboïst, volgens mij van het Pittsburgh Symphony Orchestra, John DeLancey. En hij wilde graag de oude maestro even spreken. Heeft u ooit wel eens een hobo-concert geschreven? Nee, dat was niet het geval en dat zou hij ook niet meer doen, zei Richard Strauss. Maar eenmaal later, een aantal maanden later, toen kwam er een pakketje aan, inmiddels in Amerika. En daarin de partituur van zijn hoboconcert. Een ode aan een verloren tijd. En ook een beetje terugkijkend naar de transparante klassieke muziek van een van zijn muzikale helden, Wolfgang Amadeus Mozart. Het hoboconcert van Richard Strauss, nu gespeeld in een prachtige live-opname door Pauline Oostenrijk, destijds een van de solo-hoboïsten van het Residentieorkest, met dat orkest onder leiding van Thierry Fischer.

Applaus. Ja, heerlijk dat applaus voor Pauline Oosterrijk en haar residentieorkest onder leiding van Thierry Fischer in deze opname 2014 alweer van het Hobo-concert van Richard Strauss. En dan gaan we van de ene Strauss nog even naar de andere, waar geen familieleden van elkaar, Johann Strauss junior, de Tiefelpolka, onder leiding van de man die in 1909 op deze dag werd geboren in Wenen, namelijk Willy Boskowski.

0: Ja, en dit is het moment dat we even over de muziek mogen praten. Meervoud, want Karin is er.
1: Ja, absoluut. Het is nog steeds midzomer verzoekweek. Het is misschien een grote verrassing, maar in de muziekfabriek dus verzoekjes van luisteraars. Dus ja, zeg het maar, wat wil je horen? NPO Luister-app is je grote vriend en dan hoor ik het graag.
0: Dat is allemaal zometeen in de muziekfabriek. Fijne middag en dan luisteren we nog even lekker naar deze Johann Strauss junior.

0: NPO Klassiek. Het is een van de meest veelzijdige instrumenten. Van groots en krachtig tot fluisterzacht. Het orgel. NPO Klassiek viert het orgel met een eigen speellijst. De mooiste orgelmuziek verzameld en regelmatig vernieuwd door de makers van de podcast Alle Registers Open. Hou je van orgel? Luister dan naar de speellijst De Mooiste Orgelmuziek. Kijk op npoklassiek.nl/orgel.
1: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
3: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni... Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd. Live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Karin Lacour.
5: Hey, Muziekfabriek.
6: Ik heb een zomers verzoekje.
7: Kun je dat ook eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
8: Alvast bedankt.
9: Midzomer verzoekweek. Ja. En we zijn op dag 2 van die week. Je zal zien, het wordt elke dag beter. Elke dag midzomerder. Dat gaat vanzelf met jullie verzoeken. Zeg het maar, wat wil je horen vandaag? Welke muziek past er bij deze week, bij deze zomer of gewoon bij jouw middag? Gert-Jan die schrijft, het is echt weer voor een stevige bolero.

Bolero. Voor luisteraar Gert-Jan in de versie van Milos Karadaglic op gitaar bij het Studio Orkester der Europese Filmphilharmonie. Het is verzoekmiddag. Het is namelijk midzomer verzoekweek. Dus ook op deze net begonnen dinsdagmiddag mag je je verzoekje naar deze studio sturen met de NPO Luister-app. Koen van Riet schrijft: vandaag vier ik het kleine geluk. Ben voor het eerst in lange tijd vrij en geniet van een dagje scharrelen door huis en tuin. Daar past Rameau goed bij. Trakteren jullie me ergens op?

hoorde vier delen uit Platé van Jean-Philippe Rameau. Het Philharmonia Baroque Orchestra speelde voor Koen. Het is midzomerverzoekweek. Wat wil je horen? Ja, mocht je om inspiratie verlegen zitten, vandaag, 16 juni, is ook de dag van de zeeschildpad. Het is de dag dat in 1978 de film Grease uitkwam. En het is ook de dag, 16 juni 1936, dat de Waalbrug in Nijmegen werd geopend door Wilhelmina. Destijds de langste boogspanningbrug van Europa. Dus ja, zeg het maar. Al je bruggen, rock'n'roll, zeeschildpadden, midzomer, muziek, klassiek. Verzoekjes, welkom in de NPO Luister-app. En daar lees ik Jetka. Ze schrijft, mijn midzomernachtsgevoel komt wel tot uitdrukking in O Radiant Dawn, gezongen door Apollo 5.

Apollo 5 zong O Radiant Dawn van James McMillan voor luisteraar Jetka, want dit is haar midzomernachtgevoel. Harda Kuipers die schrijft voor mij op deze midzomerverzoekmiddag graag een heerlijke wals van Wim Statius Muller. Genieten.

Despida Waltz uit de Antilliaanse dansen van Wim Staatjes-Müller, ook door hem gespeeld op piano op verzoek van luisteraar Harda Kuipers. Dion appt het krachtige nummer Rain van Ryuichi Sakamoto met de ondertitel tussen haakjes I Want a Divorce. Het is muziek uit de film The Last Emperor. De ondertitel is de scène in de film waar de echtgenoot niet langer meer met de minnares van haar man wil delen. Prachtige, opwekkende akkoorden of, zoals ze in het Engels zeggen, uplifting.

Rain, tussen haakjes, I Want a Divorce. Uit The Last Emperor, muziek van Sakamoto. En Barbara stuurt naar de NPO-luister-app over midzomer gesproken. Ik heb het eigenlijk best koud, ondanks alle mooie voorspellingen. Zou je The Cold Song willen draaien, gezongen door countertenor Andreas Scholl? Deze fenomenale uitvoering geeft je ook kippenvel, maar tegelijkertijd een heel warm gevoel.

0: What Power Art Thou? De Cold Song uit King Arthur van Henry Purcell door Andreas Scholl gezongen bij Academia Byzantina.
1: Ha, Karin.
2: Ik heb een zomers verzoekje.
3: Zou je een stukje willen draaien?
4: Het zou top zijn.
5: Dank je.
6: Midzomer Verzoekweek.
0: Ja, en we hebben hier ook een antwoordapparaat staan. Mocht je de NPO Luister-app openen en daar een microfoontje vinden, dan kan je daar opdrukken en je verzoekje inspreken. En dan komt dat verzoekje zo in deze studio op dat antwoordapparaat terecht. En ik heb net iemand horen zeggen op dat antwoordapparaat dat hij hobo wil horen. Ponselen, hobo. We zijn op zoek. Geen paniek, geen zorgen. Het komt er allemaal aan. Maar eerst Sandra, die schrijft: ik ga binnenkort met de boot naar Engeland en verheug me er enorm op. Hebben jullie iets feestelijks van een Brits componist voor de voorpret? Maar natuurlijk, dit is St. Paul's Suite, een suite voor strijkorkest van Gustav Holst.

voor luisteraar Sandra, die op de boot naar Engeland gaat binnenkort. Academy of St. Martin in the Fields speelde St. Paul's Suite van Gustav Holst. Hendrik schrijft, hallo Karin, omdat het vandaag ook de dag van de zeeschildpadden is, zou je misschien iets van de filmmuziek van de Red Turtle willen draaien? Met alle liefde.

0: Laurent Pérez Del Mar schreef de soundtrack bij The Red Turtle, La Torte Rouge. En je hoorde hier Flying with the Turtles, aangevraagd door Hendrik. Het is midzomer, verzoekweek en het lampje knippert. Er heeft iemand ingesproken op onze verzoekmiddag antwoordapparaat. En die persoon wil heel graag een bepaald instrument horen en noemt ook de muzikus die dat instrument dan moet bespelen. Ja, dan weten wij genoeg hoor.
1: Ik wil hobo, hobo. Veel hobo van Zelen. Alvast bedankt.

Marcel Ponsele op zijn hobo in muziek van Alessandro Marcello. Speciaal voor Hans, die je net hoorde inspreken. Ja, en Hans, omdat je vroeg om hobo, veel hobo, blijft het hier niet bij. Er komt nog meer Ponsele op hobo.

groot hoboïst Marcel Ponsele speelde met zijn ensemble Il Gardellino. Eerst muziek van Marcello. En zojuist nog een toetje Georg Philip Telemann voor luisteraar Hans. Ja, en als we op verzoekmiddag twee keer dezelfde muziek binnenkrijgen, dan is dat toch lastig weigeren. Eerst appte Maria. Hoi Karin, zou je voor mij ergens deze week het danson nummer 2 van Marquez willen draaien? Zonniger kan haast niet. En toen volgde Remy met Hallo, ik ga binnenkort met mijn orkest danson nummer 2 van Marquez spelen. Het zou leuk zijn om deze op de radio te horen. Remy en Maria, hier is hij.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Polen zijn 2 mensen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. Hij woonde sinds 2021 in Polen in ballingschap. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. In Italië zijn 7 mensen opgepakt voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden vaker gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus Williams zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden is het dan zonnig en droog. Het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek met Karine Lacour.
6: Hey, Muziekfabriek.
7: Ik heb een zomers verzoekje.
8: Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
9: Alvast bedankt.
0: Midzomer Verzoekweek.
7: Ja, nog tot 2 uur lunchen we op verzoekjes in deze muziekfabriek. Licht of net iets zwaarder op de maag. Jij mag het zeggen met de NPO Luister-app. Wat wil je horen? Welke muziek zit er onder je arm? Welk liedje heb je in je hoofd? Stuur het naar deze studio. Dan puzzelen en plaatsen producer Loes wat we kunnen en waar we kunnen. John Kaptein. Die schrijft het menuet van Luigi Boccherini, SVP. Daar heb ik namelijk als kleuter ooit een dansje op mogen doen.

0: Het Menuet van Boccherini door het Stuttgarter Kammerorkester gespeeld, waar John Kaptein als kleuter een dansje op deed. Ik zag het helemaal voor me, John. Dankjewel. Oscar, die heeft ons antwoordapparaat ingesproken.
1: Hallo Carine, heb je ook zoveel zin in de zomervakantie? Nou, lang geleden liepen wij door een straatje in het Portugese Coimbra. Uit de deur van een platenwinkel kwamen heerlijke gitaarklanken. Wij naar binnen en de muziek bleek te zijn van Carlos Paredes, de absolute grootmeester van de Portugese gitaar. CD meteen gekocht natuurlijk. Verdes Años. Heerlijk nostalgisch en vol Portugese weemoed. Wat een fijn.

Carlos Paredes op Portugese gitaar. Verdes años voor luisteraar Oscar. Dankjewel voor je mooie bericht, Oscar. Sabine stuurt een mail. npoklassiek.nl/verzoek. Zo bereik je onze mailbox. Hallo Muziekfabriek, zo leuk. Een week vol verzoekjes. Daar wil ik graag aan bijdragen. In tegenstelling tot een hoop van voetbalminnend Nederland kijk ik erg uit naar de Nations Championship van de rugby. En daar supporter ik heel erg voor Schotland. Vraag me niet waarom. Ondertussen ben ik typisch Schotse klanken mooier en mooier gaan vinden. Daarom zou ik graag een stuk horen vol typisch Schotse klanken. Hier zijn voor jou, Sabine, The Curious Bards.

Hallo, Bas Meisters hier uit Nijmegen. Ik hoor nou net van jou dat het 90 jaar geleden is dat koningin Wilhelmina de Waalbrug in Nijmegen opende. Dus toen dacht ik, daar hoort muziek bij waar iets met een brug in zit. En dan kom ik niet verder dan O mio babbino caro, waarin de zangeres zich dreigt van Ponte Vecchio in Florence af te storten als ze de man van haar dromen niet kan krijgen. En dan denk ik, Ponte Vecchio in Florence. Valt wel mee, meisje, maar als je dan het beeld van de Waalbrug in Nijmegen voor ogen houdt, dan denk je: oh help, hier moet echt wat gebeuren. Nou, dag!

Dankjewel Bas voor je fantastische voicemailbericht. En dank voor dit verzoek. René Fleming zong O mio bambino caro van Giacomo Puccini bij het London Philharmonic Orchestra aan leiding van Charles Mackerras. En Edo Spijk die stuurt naar de NPO Luisterapp: graag zou ik het tweede deel uit het pianotrio nummer 1 horen van Felix Mendelssohn.

0: Het Van Baarle Trio met Piano Trio nummer 1, deel 2 van Felix Mendelssohn op verzoek van luisteraar Edo Spijk. Babs stuurt een app. Hoi Karin en Loes, ik ben zelf van de generatie vinyl, de kinderen van Bert en Ernie op cassettebandje. Nu loop ik net door de kringloop, ligt daar een ode aan WT Schippers. Naar bed, 18 verhaaltjes en liedjes over slapen op cd. Dankjewel WT en slaap zacht.
1: Slaap nu zacht, lieve knul. Het is 12 graden onder nul. Je deken is heel warm en zacht. Het schaap loopt buiten zonder vacht. Bertie ligt onder de wol. En dat houdt hij wel 10 uur vol. O, zo heerlijk onder de wol. En dat houdt hij wel 10 uur vol.
0: Wim T. Schippers, dank voor dit prachtige verzoek. Babs is overleden, de grote alleskunner. Gelukkig is zijn stem nog op allerlei manieren en vormen te horen en te vinden.
2: Ha, Karin.
3: Ik heb een zomers verzoekje.
4: Zou je een stukje willen draaien?
5: Het zou top zijn.
6: Dank je.
0: Midzomer Verzoekweek. Ja, het is dinsdag 16 juni. De tweede dag van onze Midzomer Verzoekweek. Ja, het is deze week niet alleen donderdag verzoekmiddag, maar de hele week verzoekmiddag. Tot 2 uur nog, dus nog een half uur, mag je ons heel graag vertellen wat je wil horen. En er is een bericht binnengekomen van Kintsugi, een Japanse Akita Inu. Dat is een hondje en ja, die willen ook wel eens een verzoek doen. Heel goed. En René, die vraagt om Chasing the Sun van Ibrahim Maalouf. Goed idee. En Helene, die appt, ik word op deze dag heel blij van het prachtige eerste vioolconcert van Tchaikovsky, uitgevoerd door Janine Jansen. Zou je dat kunnen draaien? Naai ik ondertussen het zomerjurkje van mijn oudste kleindochter verder af.

het Mahler Chamber Orchestra met Janine Jansen op viool. Openingsdeel van het vioolconcert van Piotr Ilyich Tchaikovsky, aangevraagd door luisteraar Helene. Hoi Karin, lees ik hier in de NPO Luister-app. Ik heet Kintsugi en ik ben een Japanse Akita Inu. Ah, er zit ook een foto bij. Heel mooi, wit, parmantig hondje. Ik ben een Japanse Akita Inu. Mijn vrouwtje en ik luisteren altijd naar NPO Klassiek. Vanochtend zijn we naar de hondensnuffeltuin geweest. Dat was erg leuk. Maar nu ben ik moe en moet zij werken. Zou je, als je nog ruimte hebt, een Japans muziekje voor haar willen draaien?

When Summer's Day van de Japanse componist Joe Hisaishi voor Kintsugi en haar baasje Erika. René van Veen die schrijft Ibrahim Malouf met Las Migas en Richard Galliano, Chasing the Sun.

achter die zon aan. Chasing the Sun van Ibrahim Malouf. En Ben en Kerst, die hebben ook nog een verzoekje. Die schrijven een hartelijke groet uit zeer zomers Palermo. Dankzij de luisterapp genieten we volop van NPO Klassiek. En uiteraard ligt dan een Italiaans muziekwerk voor de hand. Maar de wals van Strauss, Wo die Zitronen blühen, is ook heerlijk.

0: En dan te bedenken dat dit nog maar nummer 2 van de 5 verzoekmiddagen deze week was. Wat een genot. Wat komen er fijne verzoekjes binnen. We zouden tot 11 uur door willen en kunnen gaan. Maar dat gaat niet, want hier is Sander Swiep.
1: Ja, en ik ga tot 5 uur door. Dus kom maar door met verzoekjes. Deze voor jullie voor morgen.
0: Oh ja, verzoekjes voor morgen. En wat draai jij?
1: Hendel.
0: Och.
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigen tijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
10: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Musis Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Twee uur Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij ook een soort fakkel in het voertuig. En hij zou op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 19 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Woensdag 24 juni. Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
6: Goedemiddag. Onderzoek wijst uit dat muziek iets met water doet. IJskoud bronwater heeft prachtig harmonische kristallen. Vies water ziet er vreselijk uit. Händel speelt het water schoon.
0: Maatwerk.
6: Bronwater Music.
0: Met Sander Zwiep.
6: En Koolzuur.

0: Het Iers Barokorkest speelt muziek van George Frederick Handel. Wassermuziek natuurlijk. Muziek verandert je leven. En zelfs je water. Is allerlei onderzoek nagedaan. Zoek maar eens op aquafotometrie. Sommige dingen die ik lees klinken mij een beetje als wiggelroederloperij. Maar goed, ieder zijn ding. Klassieke muziek maakt water kristalhelder. Al speelde Handel dit destijds op een rivier waar nog volop in gedefekeerd werd.
1: De bestemming.
0: Tot zover de defecatie. We gaan op zoek naar de bestemming van vandaag. 16:45 komen we daar aan. En als je het raadt, maak je kans op onze hoofdtelefoon. De hints zijn Boemelburgt, Turmak met een C en meer dan 6. Denk niet te moeilijk. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Boemelburgt, Turmak met een C en meer dan 6.

0: Hier hoorden wij aan het werk Michael Collins op klarinet en Michael McHale aan de piano. M&M, Michael & Michael, met de intermezzi van Charles Villiers Stanford. We gaan luisteren naar de stem van Bryn Terfel, de basbariton in muziek van Mozart. La ci darem la mano. Geef me je hand, o liefste. Fluister zachtjes ja. Klinkt bijna als een songtekst van Nick en Simon. Pak nu maar mijn hand, stel niet te veel vragen. Leuker is om te horen hoe die songtekst uit die Mozart-opera klinkt in de taal van Bryn zelf. Want Bryn komt uit Wales. Het zou dit zijn.
1: Yn o byddwn yn dal dwylo, yn o feddw wedi di e wrtha i.
0: Ie, yeah,

0: Ladies, Step Up to Tea. Zo heette deze traditional door Daniel Hope op viool en het ensemble Lunasa, een Ierse club. Lunasa is Iers voor augustus. Met gevaar voor eigen leven draaide ik het nu in juni. Het ensemble vernoemde zich naar de oogstmaand. En ja, over oogst gesproken, je ziet ze nou op het veld maaien met een zeis of zo in vroeger tijden. Jan van der Velde is moe gestreden en mag nu naar huis voor een kop thee. Jan van der Velde, John Field en een pianoconcert.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.

De London Mozart Players onder leiding van Matthias Bamert met pianist Michael O'Rourke en het vierde pianoconcert van John Field. De man die ons de nocturne als pianogenre heeft geschonken, die zelf geweldig piano speelde en later ook helaas een ander instrument, drankorgel. Hij raakte in de problemen ergens in Rusland. Stefan Pieters die appte tijdens deze muziek heerlijk. Ik ga in oktober een week naar Donegal in het noordwesten van Ierland en ik ben nu al in de stemming. Houd het vast, Stefan. Ons de nocturne als

Het Danish String Quartet, de Denen met een goede neus voor melodieuze, beetje weemoedige, folkloristische klanken uit allerlei landen. Dit kwam uit Ierland, Turlough Carolan. En daarvoor Vide Cor Meum uit Hannibal van Patrick Cassidy uit Ierland. Die componeerde die muziek bij de film uit 2001 met een grote rol voor Anthony Hopkins, die inmiddels 88 is, still going strong. Zometeen in het tweede uur van Maatwerk, de herhaling van de hints voor de bestemming van vandaag. Iets met het is meer dan zes en niet te moeilijk denken. Je hoort muziek van Chopin, die beroemd is in een internetmeme op dit moment. We horen de La Cidarem pianovariaties van Chopin, het Requiem van Duruflé. Maar we gaan er nu nog even uit met Weemoed, Irish Tune from County Derry, in een setting van Percy Grainger. BBC Philharmonic Orchestra, onder leiding van Richard Hickox.

0: NPO Klassiek. Elke week op de hoogte van alles wat er speelt. In de NPO Klassiek nieuwsbrief vind je het belangrijkste klassieke muzieknieuws, interessante achtergronden en de mooiste concerten. En natuurlijk ben je als eerste op de hoogte van al onze evenementen. Abonneer je nu en je krijgt de nieuwsbrief elke week gratis in je mailbox. Meld je aan op npoklassiek.nl/nieuwsbrief.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
4: We love you, president.
3: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer, droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt dan opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
7: Wij pleiten ervoor de Europese regels kritisch door te lichten. Ruimte te bieden voor maatwerk.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Goedemiddag. Ken je die reclames nog, een jaar of 20 geleden? Opeens heb je het. Je wordt conducteur. Misschien ken je ook wel iemand die toen eerst kaasboer of schooljuf was en ineens nu op de trein zit. Andrew Menzie speelde jarenlang viool en opeens had hij het. Hij werd conducteur. Conductor, dirigent dus. En hier sloeg hij de NDR Radio Philharmonie de Maat in Mozart. Conducteur lijkt mij ook wel wat hoor. Beste reizigers, we naderen onze bestemming.
1: De bestemming.
0: Maar ik weet nog niet wat de bestemming is. Ja, de hints van vandaag zijn Boemelburcht, Turmak met een C en meer dan 6. Wat is die bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Boemelburcht, Turmak met een C en meer dan 6.

En dit staat op het album van de week, helemaal te beluisteren op nporklassiek.nl. De Gesualdo Six, met een van die partsongs van Villiers Stanford, The Blue Bird. Overwegend bijzonder mooi gezongen, maar hoorden wij daar nou een klein bedrijfsongeval? Montagefout? Ja, volgens mij. Voor de rest prachtig.

0: Gewijde klanken van Durufle, Ubi Caritas uit zijn motetten Sur des Thèmes Grégoriens. Het Chapel Choir of Pembroke College, Cambridge, onder leiding van Anna Lapwood. 16 juni 1986 overleed deze Franse componist met zijn geweldig mooie melodieën en harmonieën, Maurice Durufle. Precies 40 jaar geleden dus. Daarvoor hoorde je op het orgel Nocturne, opus 9 nummer 2 van Chopin. De echte Chopin-puritijnen die spreken er schande van. Dat hoort helemaal niet op een orgel. Maar de Lapwood-fans die zullen het prachtig vinden. Anna heeft inmiddels 1,6 miljoen volgers op TikTok. En dit kwam van de cd Luna. En Neline van Erkel die appt: als je deze cd bij de kringloop ziet, Sander, gelijk meenemen voor mij. Ik knoop het in mijn zakdoek, Neline.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Jan Lisiecki. Ja, 1986. Toen was Jan Lisiecki nog niet geboren. Dat was pas in 1995. Chopin was zelf nog maar 17 toen hij het volgende muziekstuk schreef. De variaties op het thema La ci darem la mano. De oorspronkelijke muziek daarvan hoorde je het vorige uur van Maatwerk. Hier Jan Lisiecki met het NDR Elbphilharmonie Orkest onder leiding van Krzysztof Urbanski.

En abrupt is het voorbij, deze muziek van Chopin. Een puber was hij nog toen hij het componeerde. De variaties op La Ci Darem La Mano. Daar zullen we elkaar de hand geven, vrij vertaald. Nou, Jan Lisiecki gaf beide handen op het klavier bij het NDR Elbphilharmonie Orkester onder leiding van Krzysztof Urbanski. Krzysztof ZS, leuke Poolse woorden. En Elbphilharmonie Orkesten, dat is natuurlijk van dat markante gebouw daar aan de Elbe in de haven van Hamburg. Wat een heerlijke stad. Door deze muziek heb ik gelijk zin in een weekendje weg naar Hamburg. Nou, Durufle, daar staan we nu weer bij stil met het begin van zijn Requiem.

kleine dromerige vrede in deze muziek van Gabriel Fauré, Vocalise étude in E klein. Flautiste Juliette Hurel en aan de piano Hélène Couvert. Na een deel uit misschien wel het mooiste requiem dat ik ken, of dat u, jij kent, het requiem van Duriflé. Introitus en Kyrie door de Gents gezongen, met daarbij ook The Women of the Girls, hadden we vrouwenondersteuning. Organist Erwin Wiersinga, een opname uit de Sankt Gudula in Reden met het Zeifert-orgel. Dat blijft toch een mooie combinatie. Zo'n requiem ter nagedachtenis aan en dan de tijdloze klanken

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla, maar persbureau Reuters meldde gisteren dat de fabrikant misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement waarbij 1000 mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer, droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt morgen opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Kom naar Galleria, een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
0: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: NPO Klassiek.
4: Max.
5: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
6: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, goedemiddag, welkom bij Maatwerk. Men nemen Jervy en men nemen de Bamberger Symphoniker. Men zette de blender op Allegro en de oven op F majeur. En voilà, muziek van Glazunov, symfonie 7, opus 7-7. Zou het iets te betekenen hebben? Nou goed, we gaan van symfonie 7 naar de bestemming.
1: De bestemming.
0: Ja, wat is dat toch, die bestemming van vandaag? 4:15 moeten we eraan komen. En de hints zijn Boemelburcht, Turmak met een C en meer dan 6. En je maakt kans op de hoofdtelefoon als je het weet. Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Boemelburcht, Turmak met een C en meer dan 6.

Achterin volgens Zweedse klanken van Frans Berwald door de Wigmore Soloists. Het was een septet voor 7 muzici. En dit was een symfonia van Johann Sebastian Bach, gezongen door de Swingle Singers. Nederland staat vol met geweldige instrumenten, orgels. In Den Haag bijvoorbeeld bevindt zich in de Grote of Sint-Jacobskerk het Metzler-orgel. Een prachtige reus met een heel mooi klankpalet. Maar Metzler moet dringend een grote beurt. Om de kosten te kunnen dragen is aanstaande vrijdagavond een benefietconcert voor de renovatie van het instrument. Alle info op grote-kerk.nl. Aart Bergwerf speelt Bach, Piazzolla en The Beatles, zoals Aart dat kan. En Ben van Oosten speelt de 5e symfonie van Widor. Spectaculair, ik zou het wel weten. Kom ook aanstaande vrijdagavond naar de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag. Kijk dus op grote-kerk.nl.

0: een van de allermooiste orgelwerken, zegt Margreet Nauta via de luisterapp helemaal mee eens. Adagio uit Toccata, Adagio en Fuga van Bach. Gerben Budding op het Metzlerorgel van de Grote of Sint-Jacobskerk Den Haag. Vrijdagavond is daar een benefietconcert voor het groot orgelonderhoud.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: ...161 kilometer legt hij af in ons land, de Rijn, van de in totaal 1230 kilometer die die schone rivier telt. Ons land komt hij binnen bij Spijk, vlakbij Lobith, waarna de stroom zich al snel in allerlei takken splitst, de Waal, de Nederrijn, de IJssel, voordat het water via meerdere wegen de Noordzee bereikt. Ja, en daarbij natuurlijk deze klanken.

0: eerste twee delen uit de Rheinische Symfonie van Robert Schumann door de Münchner Philharmoniker onder leiding van Pablo Heras Casado. Op 83-jarige leeftijd is overleden Wim T. Schippers. Ik denk minstens drie generaties Nederlanders zijn opgegroeid met Sesamstraat en dus ook met Ernie. Ik kan me de eindeloze autoritten nog goed herinneren in de jaren 90. Als kind achterin luisteren naar een wiebelig cassettebandje met die opgewekte, lieve levensbeschouwingen van Bert en Ernie. We missen Wim, net zoals Ernie Bert ooit eens miste.
1: Wie weet, ik voel me vast beter als ik erover kan praten. Als je het niet erg vindt. Met Bert van Heus is de kamerzaaier, de

Daar knap je toch wel van op. Ik denk toch wel dat praten soms wel helpt bij verdriet. Zo, dat was prettig. Ik denk dat ik nu wel in slaap kan vallen. Oh, wilt gestuurd.

Denis Kozjoegin speelde nummer 7 en daarna nummer 6 uit de 7 lyrische stukken, opus 47 van Edvard Grieg. 7.

0: de bestemming.
1: Ja, meer dan 6 was een van de hints tenslotte. En de andere 2 waren Boemelburgt en Turmak met een C. Dagfinalist is geworden Ruud van Erve. Ruud die zegt, ik spreek in de verleden tijd omdat ik jaren al niet meer in de stad ben geweest waar ik ben opgegroeid en waar ik met plezier aan terugdenk. De stad die Boemelburgt wordt genoemd met carnaval en waar ik in 1983 het dak van de sigarettenfabriek Turmak mocht helpen herstellen. Kijk eens aan. De stad is Zevenaar en heet in de volksmond Zender. Zender. Zo heet ik ook in de Engelse volksmond. Ruud, klopt helemaal. En ik heb het ook al verklapt aan het begin van dit uur. We gaan van Symfonie 7 naar de bestemming. Hoor je het? Symfonie 7 naar. Flauw, hè? Er is ook een componistenwijk in Zevenaar. Je kunt wonen aan de Schalmei, Triangel en Bugel. En ook aan de Luit en daar.

Een ode aan twee straten in Zevenaar. Michele Passotti met luit en Teodoro Bau met een vedel. En samen speelden zij Constantia, een anonieme compositie. Tot zover Maatwerk, bestemming dus Zevenaar vandaag. Hierna Podium met Hans Hafmans. Ik zeg, rij voorzichtig naar huis, eet smakelijk alvast. En in Maatwerk is nog het laatste woord aan aforismenman Fernand Lambrecht. Die zei, het geluk vliegt. Wie een beetje vangt, die heeft het.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigentijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: De hele dag door.
3: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Memphis Depay schiet.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Annette Schuts met het NOS Journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en openbaar ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. Actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij de protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdijgen zijn veelal lid van defendgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van de basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer, het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen begint zonnig, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt dan opnieuw zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26. Vanavond om 8:45 bij de EO op NPO 2.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
10: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van dinsdag 16 juni. Met nieuws uit de wereld van de klassieke muziek. Het Leerorkest bestaat 20 jaar en het wordt donderdag groots gevierd in het Concertgebouw. Zometeen spreek ik oprichter Marco de Sousa over het feest en over nut en noodzaak van dit initiatief. De Russische dirigent Kirill Petrenko doneert prijzengeld van ruim 130.000 euro aan Oekraïense organisaties. Wim T. Schippers overleden, programmamaker, kunstenaar, ontregelaar en herschrijver van Goethe's Egmond bij de muziek van Beethoven. Straks schijnen we het licht op dat aspect van zijn werk. Dit zijn de Labek-zusjes. 55 jaar geleden maakten ze hun eerste opname samen. Ze vieren deze mijlpaal met een feestelijk album. Dit is Carolina Shout.

0: De zussen Katja en Marielle Labeck in Carolina Shout, een jubileumalbum. Ze zijn 55 jaar samen als pianisten. 3 cd's op het label Deutsche Grammophon. Wat een feest. Het leerorkest is jarig, over feest gesproken. Al 20 jaar brengt het muziekeducatie naar basisschoolleerlingen met een achterstandspositie op school of in de wijk, zodat ieder kind de kans krijgt om muziek te leren maken. Een recht, vindt het leerorkest. 2 decennia een muzikaal en een sociaal project dat ooit begon in de Amsterdamse Bijlmer door oprichter Marco de Souza. Marco, goedemiddag, fijn je te spreken.
1: Goedemiddag, Hans.
0: Van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Kun je bij benadering aangeven hoeveel leerlingen er in die 20 jaar kennis hebben gemaakt met muziek?
1: Oh, het gaat echt om tienduizenden. Want je moet denken dat alleen in Amsterdam zo'n 5000 per jaar is. En wij zitten nu al door heel Nederland. En ook in de, op de eilanden, alle eilanden van het Caribisch gebied. Dus alle 6. Dus het gaat om heel grote aantallen. Dus ja. Tienduizenden.
0: Het is een olievlek, hè?
1: Het is een olievlek. Het is een idee die heel klein begonnen, maar die klopte en die overal overgenomen is.
0: Ja. Nou, even terug naar jouw eigen jeugd. Want van kinds af aan muzikaal, sociaal bevlogen, ondernemend. Je was 14, toen organiseerde je muzieklessen voor kinderen in arme wijken. Betaalde je eigen klassieke gitaarstudie. Studeerde je orkestdirectie later in Sao Paulo. Toen kwam je naar Nederland om je studie voor te zetten. Wat zag je hier toen? Was er in het rijke Nederland wel behoefte aan zo'n vergelijkbaar sociaal project?
1: Nou, ik zag het wel dat, wat ik vooral zag is dat muziek, educatie en het leren van instrument heel erg een soort van nice to have was. Terwijl ik kende de muziekeducatie echt als een behoefte die elke kind heeft. Ik heb zelf vanuit mijn eigen geschiedenis, ik ben zelf opgegroeid in een best moeilijk gezin situatie. En muziek heeft mij enorm geholpen om te worden wie ik ben. En dat zie ik ook, zag ik ook in Brazilië, dat muziek ook iets is van de gemeenschap, van iedereen. En in Nederland was echt iets wat daar opzij was gezet, of ergens buiten de gewone ontwikkeling van kinderen. In een soort voetstuk. En als je talent had, dan ging je naar de muziekschool. En maar een klein onderdeel van de kinderen ging daar naartoe, een paar procent van de maatschappij. En ik dacht van, nou, dat is gek, elke kind zou eigenlijk muziek moeten maken.
0: Ja. Je bent begonnen met het leerorkest 20 jaar geleden, Amsterdam Zuidoost. De kinderen kregen instrumenten dankzij dat instrumentendepot dat jij naast het leerorkest hebt opgezet. Inmiddels ook 10.000 plus instrumenten. Kreeg je dat van de grond? En kreeg je voet aan de grond, zeg maar? Kreeg je steun?
1: Ja, heel dubbel. In het begin was het natuurlijk wel zo dat veel vooroordeel was, omdat men dacht in de Bijlmer, er werd ook tegen mij echt letterlijk gezegd, wie zit er nou in de Bijlmer te wachten op klassieke muziek, op vioollessen. Dus het was een soort vooroordeel dat deze kinderen helemaal niks zouden hebben met klassieke muziek. En ik wist dat anders, want juist die klassieke idiomen is iets wat iedereen luistert. Bijvoorbeeld door al die tekenfilms die zitten, games en al die dingen. Dus het is een idioom die eigenlijk heel natuurlijk klinkt bij de kinderen. Alleen ze hebben de kans niet om dat te benaderen, zeg maar. Ze hebben niet de kans om een instrument in handen te hebben. Dus ik vond een heel logische stap, maar in het begin was het niet zo simpel. Er was best wel veel kritiek op.
0: Ja. Het is niet bij Amsterdam gebleven. Je zegt het al, Caribisch gebied, Limburg ook, Heerlen. Ja. Wat is er nou de afgelopen 20 jaar veranderd? Het is groter geworden, maar zijn er ook zaken echt anders?
1: Nou, wat wij vooral, wat misschien veranderd is dat waren natuurlijk, ik was muzikus, ik ben muzikus. En de mensen om me heen waren muzikanten en wij deden dat vanuit een overtuigd van, nou, dit is goed voor kinderen. Maar in de loop der jaren hebben we wel geleerd dat echt muziek een fantastische kans geeft aan kinderen om zich in zijn totaliteit te ontwikkelen. Dus echt op sociaal niveau, op pedagogisch niveau. Dus wat wij wel gedaan hebben in de afgelopen jaren, was echt meer ontwikkelen en meer de methodiek, zeg maar, verbeteren. Zodat de kinderen niet alleen muzikaal zich ontwikkelen, maar ook sociaal zich ontwikkelen. Ja. Je moet bedenken bijvoorbeeld dat in een orkest, dat je daar leer je vanzelf luisteren naar elkaar. Je leert vanzelf dat je soms soms de begeleiding doet. Dus je moet een stapje vooruit, achteruit doen en soms een solo, dan moet je weer naar voren. Dat zijn allemaal dingen die je in het gewone leven ook moet leren. En nou ja, door een methodiek daarvoor te ontwikkelen, dan hebben we veel meer, weten we van veel meer vandaag dan 20 jaar geleden. Toen was het echt uitproberen, het was gewoon passie. Ja, nu dan, ook hoor. Maar
0: ja, ik was echt niet wel gebleven, maar het is natuurlijk, je wordt er beter in. Het grijpt dus in elkaar, dat sociale en dat muzikale. Ja, mooi om te horen. Dan heb je zoveel kinderen langs zien komen en horen komen, Marco. Is er een verhaal dat jou is bijgebleven, wat diepe indruk op je gemaakt heeft?
1: Nou, ik heb een kind gehad een keer. Dat was in een school in Amsterdam-Noord. Echt in de buitenwijk. En waarvan die ouders mij kwamen vertellen dat zij een besluit hadden genomen om in Nederland te blijven. Dat was een Equatoriaanse gezin. Die hadden heel moeilijk hier. Maar die vertelde, ja, mijn kinderen die kon niks hier op school. Die was altijd gezien als een beetje een kluns. En die was niet zo goed in taal, die was niet goed in rekenen. Maar die kon heel goed strijken. En die werd in het orkest echt in de les ingezet als voorbeeld voor die anderen. En ineens was dat kind echt iemand. En toen hadden ze besloten om te blijven. Omdat ze dachten, nou, nu heb ik een manier gevonden om mijn kind ook zichzelf te laten voelen. En zo hebben we meerdere verhalen, ook voor een Ghanese kind bijvoorbeeld, die jaren heeft, die heeft ons verteld. Op school, ik kende de taal niet, ik was alleen. Maar ja, ik was best wel heel goed in dat fluiten. Het was, en ik werd meteen ook als voorbeeld neergezet voor andere kinderen. En daardoor kreeg ze ook vriendjes en vriendinnen. Ja. Dus dat zijn verhalen die ik toch heel mooi vind.
0: Ja, om te zien dat het echt... Muziek geeft identiteit dus ook, hè?
1: Identiteit, zeker. Ja, ja. Zeker.
0: Marco, zeker. Toch een beetje een vraag met wat zorgwekkende achtergrond. Bestaat het leerorkest over 20 jaar nog? Want er wordt zoveel gesneden in cultuur. Hoe kijk jij vooruit?
1: Ja, zeker. Het bestaat zeker over 20 jaar. En misschien in een andere vorm. Maar ik denk dat meer en meer, juist omdat we in een wereld nu leven waar echt heel veel een liefde, een begrip ontbreekt, dat zie ik ook tegelijkertijd wel, dat ook heel veel mensen willen investeren in een betere toekomst. En ik denk, muziek maakt mensen beter, maakt kinderen maakt de maatschappij veiliger. Dus ik zie tegelijkertijd, ik ben helemaal niet negatief daarover. Ik denk dat we moeten vooral blijven doen en vooral blijven vechten, omdat het echt ertoe doet. Muziek is essentieel voor het leven, voor de groei van ieder kind.
0: Ja, Marco, dankjewel. Marco de Sousa, ik hoop met jou en wens je toe dat het nog verder als een olievlek gaat uitspreiden over Nederland en daarbuiten. Donderdagavond is het dus groot feest in het Concertgebouw. 20 jaar leerorkest, een concert met 300 leerorkestkinderen en het complete Nederlands Philharmonisch. Young Jazz Orchestra, het Concertgebouw en een hoop solisten, onder wie Remy van Kesteren en Iselin Callister, aanstaande donderdagavond. Maar ik geloof dat het stijf uitverkocht is. Dit is muziek voor kinderen, maar het is niet heel eenvoudig. Benjamin Britten, er staat wel boven Simple Symphony, maar speel het maar eens.

0: Boisterous Bourrée uit de Simple Symphony van Benjamin Britten. Het Kamerorkest Carl Philipp Emanuel Bach, geleid door Hartmut Hentgen. 17:50, tijd voor de AWB. Goedemiddag, Rijn Baartmans.
1: Goedemiddag, Hans. De meeste files staan op dit moment in de Randstad. We zien ook extra drukte deze week rond Utrecht vanwege werkzaamheden bij knooppunt Lunette. En dat merken we nu op het meest bij de A12 richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette rijdt het langzaam over 5 kilometer met ruim een half uur vertraging.
2: Podium met Hans Hafmans op

0: Hier een van de zusjes solo, Katja Lebek, in Für Alina van Arvo Pärt. Deutsche Grammophon brengt het uit, dus Katja en Marielle Lebek. Ze zijn als pianoduo 55 jaar samen en dat vieren ze met 3 cd's. Kunstenaar, programmamaker, presentator, acteur en toneelschrijver Wim T. Schippers is vorige week overleden. We weten het, we hebben het gehoord. Dat maakte zijn stichting gisteren bekend uit, 83. Schipperswerk is niet in een paar woorden te vangen. Zijn fantasie leek geen grenzen te kennen. Daarvan profiteerde allereerst vooral de beeldende kunst en het toneel. In de jaren 60 begon Wim T. Schippers zijn aandacht te verleggen naar de media, van Ronflonflon tot Sesamstraat. Net als alle andere kunstvormen was muziek Wim T. Schippers niet vreemd. Het speelde een grote rol in de programma's die hij maakte. Hij nam in zijn carrière talloze liedjes op. In 2007 schreef Wim T. Schippers een Nederlandse versie van Egmond, de tragedie van Goethe, op muziek van Ludwig van Beethoven. Vorig jaar stond hij daarmee nog in de zaterdagmatinée als verteller. Eerder nam hij het ook op met het Orkest van het Oosten, dirigent Jan-Willem de Vriend. Na de lange ouverture horen we zijn stem van Wim T. en die van Cora Burggraaf als Klaartje.
1: Vandaag, 15 september van het jaar 1576, 5 dagen geleden alweer, ben ik graaf van Egmond. Op bezoek bij de hertog van Alva, door zijn gewapende mannen gevangen genomen en overgebracht naar hier, het kasteel van Gent, om daar te worden opgesloten. En daar zit ik dan, beroemd veldheer en befaamd raad van statenlid Egmond. Ik weet niet wat mij nog te wachten staat, maar laat mij u, nu dat nog kan, vertellen wat vooraf ging aan mijn opsluiting. Misschien dat u, mijn dierbare volk, dan ooit nog te weten komt hoe het zo ver kon komen. Het is een waar drama. Wie weet wordt er later nog wel eens een toneelspel over geschreven. Er wordt dan bepaald geen blijspel. Maar ik blijf hopen, ik mag hopen, dat het op een spannend heldenstuk met gelukkig afloop uitdraait. En niet op een treurspel. Ik zal u zeggen wat ik meende te moeten doen en wat mij overkwam. Richard, schrijf op. Ik zal het allemaal zelf moeten doen. Ik zit hier alleen. Hoe mis ik hem, mijn trouwe secretaris en mijn dappere soldaten en al mijn vrienden met wie ik vocht voor de vrijheid. Maar het meest van al mis ik haar, mijn lieve Klaartje. De eerste keer dat ik haar ontmoette, toen zong ze een vrolijk soldatenliedje voor me. Klaartje.

0: plaatje. Misschien is je nu wel bezig met een bevrijdingsactie. Samen met mijn strijdmakker Willem van Oranje. Klaartje. Ik zag haar voor het eerst toen ik met een peloton door Brussel trok. Overal werden we toegejuicht door het volk. Ik was een held. Wij hadden de Fransozen verslagen bij Sint-Quentijn. Ik voer het leger aan van onze Spaanse koning Philips II. Heerser over het grote Europese Rijk waarvan ook de Nederlanden deel uitmaken. In Vlaanderen, bij Gevelingen, jagen we nog even plunderende Fransozen over de kling om vervolgens enthousiast te worden onthaald in het Zuid-Nederlandse Brussel. En daar was zij. Ze zat in een open venster, wat zeg ik, ze hing er half uit, en toen ik hoog te paard gezeten, om haar voor vallen te behoeden, mijn armen om haar heen sloeg, keken wij elkaar aan.
1: Wim T. Schippers, verteller, Cora Burgraaf als Klaartje, Orkest van het Oosten, geleid door Jan-Willem de Vriend, in die versie die hij gemaakt heeft, Wim T. Schippers, van Egmond, bij de muziek van Ludwig van Beethoven. Lang geleden deze fantastische cd-opname. En vorig jaar stond hij er dus mee in de NTR Zaterdagmatinee. We hebben dat concert even naar boven gehaald en dat kun je beluisteren op npoklassiek.nl/concerten. Het is 17:30, NTR Podium. Twee fantastische werken van Sergei Rachmaninov zijn te vinden op een nieuwe plaat van het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor, geleid door chef-dirigent Corinne Kanellakis. Straks na zessen de geliefde symfonische dansen. Nu eerst de kantate De Klokken naar Edgar Allan Poe. Kanellakis legt de nadruk op helderheid en kleurrijke instrumentatie in de partituur. Dat stuk, die kantate, verwijst naar de spiritualiteit van het oude Rusland en verklankt ook de herinneringen aan Rachmaninovs eigen jeugd bij zijn oma. Het resultaat is een muzikale reis door een mensenleven verteld aan de hand van klokken. Het derde deel is getiteld De Bronzen Alarmklokken, verwijzend naar een voorbode tot een ramp.

Het derde deel uit De Klokken, kantaten van Sergei Rachmaninov, het Groot Omroepkoor, het Radio Philharmonisch Orkest. Dirigent, chefdirigent Karine Kanellakis, bij Pentatoon net verschenen. Straks na zes het andere werk, grote liefdewerk, de symfonische dansen van Rachmaninov. Dat komt straks wel.

I Loves You, Porgy uit Gershwin's Porgy and Bess. Trompetist Lucien Renaudin-Vary. Donderdag speelt in het Concertgebouworkest. Het Concertgebouworkest speelt verschillende trompetstukken in het Mind the Gap Festival. De hele week ligt de focus van het Concertgebouw op diversiteit en de veranderende wereld van klassieke muziek. In het concert van donderdag soleert Miro Petkov in het trompetconcert van trompetist en componist Wynton Marsalis, bekend om zijn combinaties van jazz en blues met klassieke muziek. Donderdagavond 20:15 in het Concertgebouw in Amsterdam. Donderdagmiddag om 14:00 in Almere, duo Serafim brengt eeuwenoude liederen tot leven in combinatie met poëzie, met Europese liederen, maar ook melodieën uit Latijns-Amerika. Voorafgaand aan het concert geeft stadbeierdier Henk Veldman een carillonconcert. Twee mooie optredens, twee concerten op één middag. Donderdag vanaf 14:00 in Almere in de kerk De Goede Reden. Vanavond verandert Den Bosch in één groot openluchtpodium. Iedereen kan meedoen, mag meedoen. Onder begeleiding van Symfonieorkest Veel Zuid kun je de hele avond meezingen met bekende opera- en musicalhits samen met de solisten. Entree is gratis. Vanavond bij Theater De Parade in Den Bosch om 20:30. De concerttips van Podium, je vindt ze op nporklassiek.nl/podium. Dit komt uit Puccini's La Bohème, om maar eens wat te noemen.

0: thema's uit Puccini's La Bohème, gedirigeerd door Riccardo Chailly. Vanavond vanaf 9:30 in Hartje den Bosch, Veel Zuid, met opera en musical hits. Het is een openluchtconcert, toegang is gratis. Na het verkeer de Gesualdo Six in The Wind's Warning van Alison Willis. Een meditatie over het verstrijken van de tijd en gemiste kansen, dat zometeen. Maar eerst even een blik op de weg met Rijn Baartmans. Rijn.
1: Ja, goedenavond. Er staat nu 330 kilometer file en dat is normaal voor dit tijdstip. Het is erg druk op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Boksmeer zitten gaten in de weg. Dat zorgt voor langzaam rijdend verkeer over 15 kilometer met een vertraging van 25 minuten.
0: De Rijn Baartmans, Rijn.
1: Ja, goedenavond. Er staat nu 330 kilometer file en dat is normaal voor dit tijdstip. Het is erg druk op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Boksmeer zitten gaten in de weg. Dat zorgt voor langzaam rijdend verkeer over 15 kilometer met een vertraging van 25 minuten.
2: Podium met Hans.

fluisterzacht begin en einde van The Wind's Warning van Alison Willis. Door de Gesualdo Six, geleid door Owen Park. Het ensemble bestaat 25 jaar en viert dat met dit jubileumalbum van oeroud William Byrd, Orlando Gibbons. Tot aan hedendaags, zoals dit sfeervolle lied van Alison Willis. De debuutplaat van het ensemble Tumbleweeds neemt ons mee naar de Gouden Eeuw van Venetië. Dat is de 17e eeuw, bijvoorbeeld deze Sinfonia van Marco Uccellini.

uit een symfonia van Marco Uccellini, werkzaam in het Venetië van de 17e eeuw, de muzikale gouden eeuw van Venetië. Het jonge ensemble Tumbleweeds, ondanks die Engelse term is het denk ik een Frans clubje, mooi gedaan. Net uit, debuutplaat dus van ze. Straks na zessen in de gouden opname Dame Felicity Lott. Ze zingt liederen van Robert Schumann, ons onlangs ontvallen. Geweldige Engelse zangeres. En we laten Alfred Brendel langskomen in een mooi concert. En Kirill Petrenko, de Russische chefdirigent van de Berliner Philharmoniker, schenkt een groot bedrag aan Oekraïense organisaties. Dat zometeen, tot zo.

0: NPO Klassiek. Wat doe jij vannacht? Wij draaien de hele nacht heerlijk rustige muziek. Om bij weg te dromen of om lekker ontspannen bij te werken. Elke nacht non-stop de mooiste klassieke muziek. De nacht. Hier op NPO Klassiek.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om een kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Serenberg in Gelderland. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. Het bedrijf kwam de laatste tijd vaker negatief in de publiciteit vanwege slechte huisvesting en lage lonen. Als er in een gemeente protesten zijn tegen een asielopvang, duiken daar telkens dezelfde groep mensen op van buitenaf. Uit een analyse van de NOS blijkt dat het kleine groepen van hooguit tientallen mensen zijn die elkaar ook online oproepen om te komen. Bij de 48 onderzochte demonstraties was bijvoorbeeld een man 31 keer te zien. Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. De voetballers van Iran willen hulp van Wereldvoetbalbond FIFA bij hun aanwezigheid in de Verenigde Staten. Iran speelde gisteravond Amerikaanse tijd in Los Angeles tegen Nieuw-Zeeland. En nog dezelfde avond moest de ploeg op het vliegtuig terug naar Mexico, waar Iran tijdens het WK verblijft. Volgens de bondscoach was hun eerst verteld dat ze een nacht in de VS mochten blijven. Ook had het team voor de wedstrijd weinig tijd voor voorbereidingen. Iran noemt het oneerlijk en wil dat de FIFA daar iets aan doet. Het weer, het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt dan zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
5: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
9: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel heel veel geld.
10: We love you, president.
9: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
11: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
12: Met over een klein half uur gouden opname van Dame Felicity Lott. Oftewel, noem me gewoon Vlot. Het is een perfecte samenvatting van haar persoonlijkheid. De zangeres van wereldklasse die ondanks haar status altijd wars bleef van capsones. Straks Vlot in liederen van Robert Schumann. Verder de Russische dirigent, chef van de Berliner, Kirill Petrenko, doneert prijzengeld van ruim 130.000 euro aan Oekraïense organisaties. Elke dag Bach? Nou ja, waarom dan niet deze Bach?

0: uit een symfonie voor strijkers van Bach's zoon Carl-Philipp Emanuel, Arte dei Sonatori, nieuwe plaat met deze Berlijnse strijkerssymfonieën toen hij daar in dienst was, Carl-Philipp Emanuel Bach. Geniale Bach-zoon. Het leerorkest is jarig. Al 20 jaar brengt het muziekeducatie naar basisschoolleerlingen met een achterstandspositie of op school of in de wijk, zodat ieder kind de kans krijgt om met muziek kennis te maken. Uur geleden sprak ik oprichter Marco de Souza. En natuurlijk herinneringen ophalen aan 20 jaar leerorkest. Het is als een olievlek verspreid, uitgebreid in Nederland. Ook de Caribische eilanden doen mee. Ik vroeg hem, Marco, heb je nou een verhaal van die vele duizenden kinderen die langs zijn gekomen dat je bij is gebleven?
1: Ik heb een kind gehad een keer. Dat was in een school in Amsterdam-Noord. Echt in de buitenwijk. En waarvan die ouders mij kwamen vertellen dat zij een besluit hadden genomen om in Nederland te blijven. Dat was een Equatoriaanse gezin. Die hadden heel moeilijk hier. Maar die vertelde, ja, mijn kinderen die kon niks hier op school. Die was altijd gezien als een beetje een kluns. En die was niet zo goed in taal, die was niet goed in rekenen. Maar die kon heel goed strijken. En die werd in het orkest echt in de les ingezet als voorbeeld voor die anderen. En ineens was dat kind echt iemand. En toen hadden ze besloten om te blijven, omdat ze dachten van nou, nu heb ik een manier gevonden om mijn kind ook zichzelf te laten voelen.
0: De impact dus van het leerorkest, dat begon in Amsterdam-Zuidoost, de Bijlmer, 20 jaar geleden door Marco de Souza, en nu een instituut is geworden in Nederland en ook de Caribische gebieden, de eilanden. Het gesprek met Marco de Souza is straks te beluisteren op npoklassiek.nl/podium. Zo direct nieuws over de chef-dirigent van de Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko. Hier dirigeert hij De Blinde Muzikanten uit Een Zomersprookje van de Tsjech Jozef Soek.

0: De blinde muzikanten uit Een zomersprookje van Jozef Soek, het orkest van de Komische Oper Berlin, geleid door Kirill Petrenko. De Russische dirigent Kirill Petrenko, chef van de Berliner Philharmoniker, heeft afgelopen weekend de Leonie Zonning Muziekprijs 2026 in ontvangst genomen. Deze Deense staatsprijs werd uitgereikt door de Deense koning tijdens een galaconcert in Kopenhagen. De koning noemde Petrenko een kunstenaar van uitzonderlijke integriteit, wiens werk wordt gekenmerkt door zeldzame precisie, diepgang en nederigheid. Dat bleek ook maar weer tijdens de uitreiking. Petrenko nam de prijs van ruim 130.000 euro dankbaar in ontvangst. Hij kondigde aan het volledige prijzengeld te doneren aan organisaties die Oekraïne steunen. Hij zei, als Russisch kunstenaar vind ik het ronduit schokkend dat mensen in Oekraïne moeten vechten voor hun soevereiniteit en hun toekomst. Ik heb besloten het geld te doneren aan organisaties die Oekraïne steunen, met name aan kinderen die hun familie tijdens de oorlog hebben verloren, en aan initiatieven voor het herstel van het cultureel erfgoed dat door de oorlog is verwoest. De organisatie in Denemarken, de Leonie Zonning Muziekprijsorganisatie, steunt de keuze van Petrenko. Het is 6:45, nog één keer een blik op de weg. De ANWB met Rijn Baartmans.
1: Goedenavond. De meeste files worden nu snel korter. Er staat nog 100 kilometer in totaal. De file met de meeste vertragingstijd die staat op de A1 richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en de vertragingstijd bedraagt een half uur.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: Deze zender, NPO Klassiek, ooit begonnen als Hilversum 4, later Radio 4. De zender bestaat 50 jaar. Dit jubileumjaar laten we elke week een concertopname horen, 50 weken lang. Vandaag is dat een concert van pianist Alfred Brendel. Morgen is het een jaar geleden dat hij overleed op 94-jarige leeftijd. Hij was Beethoven-enthousiast op het hoogste niveau. Alle 32 sonates van Beethoven nam hij op, niet één of twee, maar drie keer. Dit is een concertopname, 1983, in een uitverkocht concertgebouw. Brendel wist daar met zijn analytische, maar toch verhalende spel de zaal te betoveren. Na die sonates kwam deze toegift, nou ja, die kennen we allemaal.

En wat een fantasierijke verteller. Alfred Brendel in Vuurelize, de toegift die 23 januari 1983 in het Concertgebouw een Beethovenavond. npoklassiek.nl/50jaar, daar staat hij online, dit prachtige concert. Muziek van Sergei Rachmaninov opnieuw. De nieuwe plaat die we al even aanstipte een uur geleden. Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van chef Karina Kanellakis. Met twee topstukken van Rachmaninov. De kantate De Klokken en deze symfonische dansen. De laatste muziek die hij schreef, de laatste orkestwerken. Dit is de eerste dans. Het Radio Philharmonisch geleid door Karina Kanellakis.

De eerste van de drie symfonische dansen van Sergei Rachmaninov, het Radio Philharmonisch Orkest, gloednieuwe plaat, geleid door Karina Kanellakis, met twee topwerken van Rachmaninov naast deze symfonische dansen, de kantate De Klokken. 15 mei overleed de Britse sopraan Felicity Lott. Ze werd 79 jaar, was een geliefd zangeres, heeft heel veel in Nederland ook opgetreden, met het Concertgebouworkest bijvoorbeeld. Haar optreden met het Concertgebouworkest in de vier laatste lieder staat op nporklassiek.nl bij de concerten. Ze zong liederen, ze zong opera's, ze zong oratoria. Deze week haar mooiste opname in podium. Vandaag liedzangeres Felicity Lott en haar decennialange samenwerking met Graham Johnson.

Dieter Nussbaum uit Mürten, cyclus van Robert Schumann, sopraan Felicity Lott en pianist Graham Johnson. Zij studeerden aan de Royal Academy of Music en hij ook. En die twee leerden elkaar kennen, Felicity Lott en Graham Johnson. En vanaf hun studietijd zijn ze muzikaal samen geweest. Decennia lang traden ze samen op, maakten veel plaatopnamen. Liederen van Fauré, van Reynaldo Haan, van Wolf, van Chabrier, noem maar op. We blijven bij deze plaat, voorjaar van 1990 opgenomen, met liederen van Robert Schumann. Hier de laatste liederen uit Liederkreis: Weemoed, Zwielicht, Im Walde en Frühlingsnacht.

kun je alles wat we deze week uitzenden nog een keer naluisteren. Rondom Felicity Lott. Prachtig. Straks om 8:00 in het avondconcert op deze zender. Een optreden van 1,5 jaar geleden. Nicolas van Pauken, een recital in het Concertgebouw in Amsterdam met pianowerk van Debussy, van Mozart, Ravel en César Franck. Daarna oude muziek van het Utopia Ensemble uit Antwerpen. Zij zingen muziek van Tilman Suzzato en tijdgenoten Nicolas Gombert, Josquin Desprez, Orlando Di Lasso, allemaal 16e eeuw. Vocaal dus vanavond. Dit is instrumentaal Tilman Suzzato. Hij was componist en muziekuitgever in Antwerpen en liet daar in 1551... een bundel dansen drukken. Allerhande danserijen heet het. We horen hier een Allemande en dan een Pavane. Een prachtige plaat lang geleden, maar het blijft leuk. The New London Concert, geleid door Philip Pickett.

0: Uit Danserijen van Tilman Suzzato, nu London Concert geleid door Philip Pickett. Instrumentale muziek straks, later op de avond. Een vocale avond met het Utopia Ensemble. Zij zingen muziek van Tilman Suzzato en tijdgenoten. Zo halverwege de 16e eeuw. Maar eerst een uur cultuur in opium met Annemieke Bosman. Een boek op tafel?
1: Ja, zeker. We gaan naar Jules Verne.
0: Oh.
1: Ja, las je dat als jongetje?
0: Nee.
1: Adwin de Kluiver, die heeft zijn eigen oude Jules Verne
0: exemplaar. Die ken ik, deze.
1: Dat is zo'n mooie blauwe reeks. Zo gaven ze boeken nog heel mooi uit. En daar heeft hij hij heeft twee figuren uit De Reis om de Wereld in 80 Dagen. Twee bijfiguren, Passepartout en Aouda, eruit gelicht. Dus hij gaat via een andere focus dat verhaal nog een keer vertellen.
0: Maakt zijn eigen reis.
1: Hij maakt zijn eigen reis, ja. Zo zou je dat wel kunnen zeggen.
0: Zometeen, in opium, het verhaal, de reis.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Ik heb mensen pijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 8:45 bij de EO op NPO 2.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden, zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
1: De nieuwe plannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
3: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
1: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteravond in Los Angeles. Ze waren daar maar kort voor de wedstrijd en ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Iran noemt de gang van zaken oneerlijk. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: World Master Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Woensdag 24 juni. Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 8:45 bij de EO op NPO 2.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
0: NPO Klassiek. Tros. Opium met Annemieke Bosman.

0: Oh, Phileas, do be careful. My uncle is sending this man named Six to stop you.
1: Don't you worry, mademoiselle. I, as his companion, shall watch out for Monsieur Six.
2: Around the world in 80 days, so fog, they're very blind amazed. Around the world with...
3: Goedenavond, van harte welkom. Wie net als ik zijn vroege jeugd in de jaren 70 heeft doorgebracht, die heeft deze tune vast wel herkend. Hiermee begon de tekenfilmserie over Phileas Fogg, de man uit het beroemde verhaal van Jules Verne, die in 80 dagen de hele wereld moest zien rond te reizen. Want dan zou hij een weddenschap winnen van zijn Londense herensociëteit. Onderweg met zijn factotum Passepartout en de Indiase schone Aouda moet Fogg ondertussen Fix Trix zien te weerstaan. Want deze inspecteur Fix van de politie probeert de hele tijd een spaak in het wiel van zijn geoliede reismachine te steken. Schrijver Adwin de Kluiver, mijn gast van vanavond, die vond dat de 19e eeuwse roman wel een kleine makeover kon gebruiken. En hij heeft in zijn eigen jeugdboek Aouda en Passepartout nu de focus op de achtergrond in de figuren van de beroemde vertelling van Jules Verne gelegd. Op Aouda en Passepartout namelijk. Je hoort hem zo meteen. Eerste muziek die Victor Jung in 1956 componeerde toen het boek werd verfilmd. Dit is zijn stukje Passepartout.

0: Passepartout, zo heet dit muziekstukje van Victor Jong. En zo heet ook de Franse knecht van Phileas Fogg. De man die in 80 dagen de wereld probeerde rond te reizen om een weddenschap te winnen. En om te laten zien dat zoiets kon. Want toen Jules Verne zijn roman De reis om de wereld in 80 dagen in 1873 publiceerde, was het vertrouwen in wetenschap en techniek tot duizelingwekkende hoogte gestegen. Met de uitvinding van de stoommachine en elektrisch licht was de mensheid naar een nieuw era gecatapulteerd, waarin spoorbanen en oceaanstormers de hele wereld binnen handbereik brachten. De avonturenromans van Verne, waarin ook de maan, de diepzee en het middelpunt van de aarde door slimme uitvinders gewoon werden bereisd, waren mateloos populair. Ook schrijver Adwin de Kluiver, mijn gast van vanavond, is altijd een fan van Jules Verne geweest. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Die tekenfilmserie, daar begonnen we net mee, ja. Die Tune. Heb jij die toen ook gezien? We zijn ongeveer leeftijdgenoten.
1: Wij kregen wat later tv.
0: Ik keek dus, bij het buurmeisje.
1: Ja, dus dan moest je soms bij de buren kijken of met mensen gaan spelen die wel tv hadden.
0: Ja.
1: Ik meen dat ik het wel eens gezien heb, maar niet thuis.
0: Maar zo was jij natuurlijk wel dus gewoon een boekenwurmpje, wat veel beter is. Want je hebt, dat is zo leuk voor de luisteraars. Adwin heeft zijn eigen exemplaar van Jules Verne, zo'n befaamd blauw bandje met van die hele mooie gravures erin, meegenomen. En dat zat jij dan natuurlijk dan gewoon te lezen.
1: Dat was zo'n hele bibliotheek en die kon je verslinden.
0: En allemaal? Ik bedoel, is dit ook trouwens je favoriete dan? De reis om de wereld in 80 dagen?
1: Deze en de Nautilus over kapitein Nemo. Dat was ook een intrigerende figuur.
0: Ging het dan om de figuren eigenlijk? Phileas Fogg?
1: Phileas Fogg is eigenlijk een beetje een leeg karakter. Iemand die alleen maar op zijn horloge zit te kijken en zo snel mogelijk rond de aarde probeert te reizen. En die kapitein Nemo, dat die heeft wat meer diepgang.
0: Ja, die is meer een soort Ahab, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: Een gekwelde ziel.
1: Ja.
0: Maar wat sprak jou eigenlijk in die boeken van Jules Verne aan als kind?
1: Er zit heel veel tempo in die verhalen. En het is ook een spannende race. Hè? De vraag, gaan ze het binnen 80 dagen halen? Nou, dat speelde zelfs al die vraag eind 19e eeuw, toen het net werd gepubliceerd. Met die vraag zat ik ook. Halen ze het binnen 80 dagen?
0: Ja, en dan is er ook nog een lelijke trap aan het einde. Want je denkt eventjes dat het ook nog eens niet is gelukt.
1: Nee.
0: Het is Passepartout die met de oplossing komt. Hè?
1: Ja. Er wordt een truc uitgehaald met de datumgrens. Waardoor ze eigenlijk een dag hebben gewonnen. Want je legt dan dezelfde dag twee keer af. En daardoor hebben ze niet in 81 dagen om de aarde gereisd, maar in 80 dagen. En daarmee wint hij de weddenschap.
0: Ja. Waarom wil je eigenlijk een soort make-over van dit boek maken? Want dat is wat je hebt gedaan.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Aouda en Passepartout zijn bij Jules Verne bijfiguren.
1: Ja.
0: En jij hebt in jouw eigen boek, Aouda en Passepartout, de focus op deze twee mensen gelegd.
1: Ja.
0: Hoe kwam je eigenlijk zo op dat idee?
1: Ik was met een ander project bezig, ook over Jules Verne. En dat gaat over de totstandkoming van deze roman. En de vele navolgers die in de voetsporen van Phileas Fogg ook geprobeerd hebben om nog sneller dan 80 dagen de wereld rond te reizen. Nou, dat is een boek voor volwassenen. En ik ging uiteraard die bewonderde jeugdroman nog eens lezen. En toen dacht ik van, nou, wat is dit eigenlijk heel erg gedateerd. Het is heel erg gefixeerd op de rijke witte man die zo snel mogelijk rondom de aarde moet reizen. Hij kijkt nooit uit het raam. Hij is altijd maar bezig met de volgende aansluiting halen. En de wereld waar hij doorheen reist, die interesseert hem eigenlijk helemaal niet. En dat is ook een hele koloniale wereld. Het speelt zich vooral af binnen het Britse Wereldrijk. En de bijkarakters die hebben eigenlijk weinig diepgang. Hè? Die knecht van hem, die Passepartout, dat is een soort beetje clowneske figuur. En onderweg in India redden ze dan ook nog Aouda van een brandstapel.
0: Ja, dat is trouwens best een gruwelijk verhaal.
1: Dat is inderdaad een gruwelijk verhaal. Alleen daar wordt in de roman eigenlijk heel snel aan voorbij gegaan. Er is namelijk sprake van een sati. En een sati is een weduweverbranding. En,
0: Zeggen, dus als jouw echtgenoot overlijdt, juist, moet jij levend en wel mede brandstapel op?
1: Ga jij mede brandstapel op? Dat was officieel verboden in die tijd, maar het vond nog wel plaats. Hè. Er was geen toezicht op. En zij redden deze jonge vrouw, die getrouwd was met een veel oudere man, redden zij van die brandstapel en die mag meereizen. En in het oorspronkelijke boek heeft ze eigenlijk helemaal geen stem. Ze moet gewoon dankbaar zijn en meegaan en mooi wezen. En aan het eind moet ze dan met Phileas Fogg trouwen.
0: En dan, was dat niet trouwens een idee van haarzelf?
1: Ja, ze heeft hem ten huwelijk gevraagd. Ja, want deze man had zo weinig emoties dat hij gewoon niet op het idee kwam.
0: En jij vroeg je af waarom? Waarom vraagt ze in godsnaam die vent ten huwelijk?
1: Ja. In mijn versie trouwt ze dan ook niet. Dat kan ik al weggeven. Ze trouwt niet met hem.
0: Nee, maar nee. Trouwens sowieso niet. Dat vond ik eigenlijk nog wel grappig.
1: Er wordt niet getrouwd in mijn
0: boek. Nee,
1: want
0: Passepartout en haar Oeda vinden elkaar wel leuk. En dan denk je nog
1: ga je
0: even.
1: Dat allemaal weggeven?
0: Ja, nee, want ja. Ik denk
1: ja, er
0: dan,
1: zit een vleugje romantiek in.
0: Een vleugje romantiek,
1: ja,
0: maar.
1: Suggestie.
0: Omdat je dus. Want je hebt eigenlijk hen beide aan emancipatoire bewegingen uit die tijd gekoppeld.
1: Ja.
0: Passepartout is een soort proto-socialist. Ja. Of misschien wel gewoon een socialist, een communaar uit Parijs. Ja. En naar Oeda heb je aan de vrouwenbeweging gekoppeld.
1: Ja, zij. Nou, zij is een jonge vrouw, 18. Ze had in haar jeugd altijd al interesse in. Ze las heel veel boeken. En haar grote droom is eigenlijk om een school voor meisjes te beginnen in India. En onderweg wordt zij geconfronteerd eigenlijk met de emancipatiebeweging die in de 19e eeuw is ontstaan. En daardoor leert zij ook eigenlijk wat actievoeren is, hoe je je doelen kunt bereiken, hoe je. Nou ja, je eigen vrijheid kunt bereiken. En dat is een van de grote thema's in het boek.
0: Maar had je nou als kind eigenlijk ook last ervan dat je toen je deze boeken las, dacht. Wat stom. Ik bedoel, of is het een beetje. Dus, ik bedoel, denk je dat kinderen van nu dit even goed niet meer leuk vinden? Of.
1: Nou, ik denk als ze het oorspronkelijke boek lezen, dat ze het wel heel ouderwets vinden. He, want het is heel moeilijk je te identificeren met die hoofdpersoon van Phileas Fogg. Ik zei al, het is een nogal leeg karakter. En dat spreekt denk ik niet aan. En daarom heb ik dus gekozen voor de jonge bijpersonages en hen tot hoofdpersoon gemaakt.
0: Ja, want je zou ook kunnen zeggen van zo'n boek is natuurlijk gewoon een monument uit die tijd. Nou ja, het bestaat ook nog, Jules Verne. En dan zou je eigenlijk gewoon jouw boek erbij kunnen lezen.
1: Ja, je kunt allebei lezen. Dat is denk ik wel interessant om te vergelijken. Welke historische ontwikkelingen nou eigenlijk uitgelicht worden. Bij Jules Verne wordt vooral gekeken naar de technologische ontwikkelingen. Hij schreef in een tijd dat er een enorme sprong voorwaarts werd gemaakt. In het besef van ruimte en tijd. En dat kwam door die versnelling van transport. Je had stoomschepen kreeg je. Je kreeg allerlei continentoverspannende treinroutes. En je had de telegraaf. En door die telegraaf ontstond er een soort van nieuw besef van tijd. Want eigenlijk voor de eerste keer kon je weten wat er tegelijkertijd aan de andere kant van de wereld gebeurde. En dat was voorheen. Bestond dat nog niet. Dus je kunt het bijna zien als een soort.
0: Internet.
1: Het is het Victoriaanse internet. En daar lag de focus bij Jules Verne. Ik heb de focus meer gelegd op allerlei emancipatiebewegingen.
0: Die ook gaande waren.
1: Ja, de schaduwzijde van industrialisatie. De schaduwzijde van de kolonisering. De opkomende vrouwenbeweging. Dat soort aspecten die komen bij Verne niet voor. En die heb ik in het verhaal ingepast. Maar ik heb wel het spannende avonturenverhaal intact gelaten.
0: Ja, want daar hou je sowieso wel van. Hè? Want ik bedoel, je hebt zelf ook non-fictieboeken voor volwassenen geschreven.
1: Ja.
0: Zo bijvoorbeeld over poolreizigers en zo.
1: Ja.
0: Ja. Ben je zelf eigenlijk avontuurlijk of ben je meer een leunstoelreiziger?
1: Ik ben zelf al een aantal keer ook in de poolgebieden geweest. Alleen wat ik in die boeken over die poolgebieden doe, is niet aan. Dat zie je vaak in van die poolverhalen, dat het een soort heldenverering is. Ik ben als historicus, zo ben ik opgeleid, meer geïnteresseerd van waarom worden deze mensen helden genoemd? En hoe worden helden nou eigenlijk gemaakt? Bij welke maatschappelijke ontwikkelingen sluiten ze aan?
0: Ja, en hoe zit dat dan?
1: Je kunt zeggen dat helden een functie hebben. Je hebt bij die poolreizen heb je een periode dat er ineens heel veel poolhelden opstaan. Je hebt de Amundsen en Scott. En dat gebeurt in een tijd dat binnen de maatschappij een verschuiving ziet van fabriekswerk naar kantoorwerk. Er worden vragen gesteld bij de verweking van de man. De man wordt zwak. En dit soort figuren zijn dan een soort voorbeelden van mannelijkheid. Die laten zien dat mannen wel degelijk vastberaden kunnen zijn en overleven in de natuur. En je ziet ook een opkomst van de massamedia. En daardoor ontstaat er ook een behoefte aan het verkopen van spannende verhalen. En of die verhalen nou echt helemaal waar zijn of niet, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Want het verkopen van dat spannende verhaal, dat is het doel.
0: Ja, en maar bij Jules Verne speelde dat allemaal nog niet.
1: Je ziet al wel die versnelling natuurlijk optreden.
0: Maar niet dat de man dat er behoefte was aan een nieuwe mannelijke held.
1: Nee, dat nog niet. Maar deze roman is oorspronkelijk eerst gepubliceerd in een Franse krant als feuilleton. En dat heeft de verkoop van die krant heel veel goed gedaan. Want mensen gingen echt meeleven met gaat hij het halen binnen 80 dagen. Door heel veel mensen werd het verhaal ook wel voor waar aangenomen. Dat ze dachten dat er een echte Phileas Fogg rondom de wereld aan het reizen was.
0: Maar er was ook een Amerikaan die het wel echt heeft gedaan, hè?
1: Ja,
0: hij heeft
1: zijn
0: Phileas Fogg wel geïnspireerd op iemand die het ook daadwerkelijk had gedaan.
1: Nou, dat roept vooral die Amerikaan. En die heeft een hele grote mond.
0: Fake nieuws.
1: Dat is een beetje Donald Trump-achtige figuur. Die claimt heel veel uitvindingen ook. En die zegt ook dat hij de echte Phileas Fogg is. En dat hij het in 80 dagen heeft gedaan. Alleen, nou, daar was wel allerlei fraude bij in het spel.
0: Goed.
1: Maar dat doet eigenlijk... Je moet een goed verhaal ook niet kapot checken, dacht hij.
0: Nee. Doe jij dat eigenlijk, goede verhalen kapot? Ja, je bent historicus, je moet wel.
1: Ja, ik check het wel, ja.
0: Nou, dan schrijf je gewoon een eigen boek. Zoals in dit geval Aouda en Passepartout.
1: Ja.
0: Een jeugdboek, ook leuk voor volwassenen. Reis naar de vrijheid in 80 dagen, heb jij het als ondertitel meegegeven. Adwin de Kluiver, ik wil je hartelijk danken voor je komst naar Opium vanavond. Jouw boek is uitgekomen bij uitgeverij Lemniscaat. En meer informatie hierover vind je, zoals altijd, op onze website npoklassiek.nl/opium. Ja, en Ludwig van Beethoven, dat was eigenlijk helemaal niet zo'n globetrotter. Zeker niet zo eentje als Phileas Fogg. Maar hij hield wel van wandelen. Dan kwam je op goede ideeën namelijk. Bijvoorbeeld voor dit septept.

0: Dat was de aria Music for a While, gezongen door sopraan Berit Noorbakke. Uit Oedipus van Henry Purcell. En je hoorde haar samen met de barok-solistenen van de Noorse violist Bjarte Elke. En daarvoor hoorde je twee delen uit het septet voor houtblazers, hoorn en strijkers, opus 20 van Ludwig van Beethoven.
1: Opium met Annemieke Bosman op NPO Klassiek.

dromen uit de orkestsuite Zomernacht van Sergei Prokofjev. Dat heb je gehoord, gespeeld door het Philharmonia Orchestra onder leiding van Neeme Järvi.

0: De Sea Sisters, twee Belgische zussen Camille en Chloé Benist, speelden de vals, een van de stukken voor piano vierhandig, van Sergei Prokofjev.
1: Bijna vergeten.
0: Vrouwelijke componisten zijn op deze zender al jaren bezig aan een opmars, of beter gezegd aan een gerechtvaardigde inhaalslag. Maar er zijn er toch nog steeds heel veel onontdekt en onterecht totaal vergeten werken van vrouwen die componeerden. En die gevallen geeft Opium een dagelijks plekje in deze rubriek. Met vanavond muziek uit de 17e eeuw van de Italiaanse Marietta Morosina Priuli. In die gevallen geeft Opium een dagelijks plekje in deze rubriek. Met vanavond muziek uit de 17e eeuw van de Italiaanse Marietta Morosina Priuli.

La Primavera speelde Balletto Secondo uit Balletti e Correnti van Marietta Morosina Priuli. En zij was onze bijna vergeten componiste van vanavond. We zijn aan het einde gekomen van Opium voor vandaag. Maar morgen ben ik er weer even na zevenen. Ik ga dan praten met schrijver en journalist Flip van Doorn. Hij heeft eerder een boek over Friesland geschreven. En nu gaat hij weer een heel andere richting op, namelijk richting Zeeland. Want hij stamt af van Zeeuwse regenten en van de kapitein van het slavenschip Zeelands Welvaren. Reden genoeg voor hem om een heel boek over Zeeland te schrijven. En hij doet dat aan de hand van allerlei figuren door de geschiedenis heen. Te beginnen in de oertijd en hij eindigt zo'n beetje in het hedendaagse Zeeland. Dus ik zou zeggen, luister morgen vooral ook weer naar Opium. Geniet nu eerst van het avondconcert met Bijtske de Jong. Bij ons hoor je tot 8 uur Milas Karadžić met muziek van Leo Brouwer. Ik wens je nog een heel fijne avond en tot morgen. Doeg!

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigen tijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Ster. Ik ben Letizia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
2: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
3: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 21:30 bij de EO op NPO 2.
4: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat bedrijven die wel blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
2: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
1: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat de 60er zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Linette Berestein heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Berestein heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en zon. 20 tot 25 graden daarbij. Dit was het NOS Journaal.
3: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
0: NPO Klassiek. NTR. Avondconcert met Bijtske de Jong.
9: Goedenavond. Hij wordt geroemd om zijn poëtische spel. Begon op zijn 6e met pianolessen. Werd op zijn 14e aangenomen bij de jongtalentafdeling van het conservatorium in Amsterdam. En werd onder meer gecoacht door Marta Argerich en Alfred Brendel. Hij trad ook op als solist met het Nederlands Kamerorkest. En heeft niet minder dan 4 albums op zijn naam staan. Ik heb het over de Nederlandse pianist Nicolas van Pauken. Hij zou deze maand eigenlijk een solo recital geven in het Concertgebouw in Amsterdam. En dat concert zouden we dan vanavond uitzenden. Maar dat concert is verplaatst naar november. En dus hoor je vanavond een gedeelte van het recital dat Van Pauken 1,5 jaar geleden gaf, ook in het Concertgebouw. Voor dat concert stelde hij een overwegend Frans programma samen met muziek van Claude Debussy, Maurice Ravel, César Franck en Wolfgang Amadeus Mozart. Nou, die laatste lijkt een beetje een vreemde eend in het Franse programma, maar je hoort zijn sonaten die hij in Parijs componeerde. Als eerste is dit muziek van Claude Debussy, zijn Image voor piano. Van Pauken speelde ze bij dit concert alle 6, maar ik laat je er vanavond 3 horen. De Image uit boek 2, gecomponeerd in 1907.

Images voor piano, boek 2 van Claude Debussy, gespeeld door Nicolas van Pauken. Je luistert naar een opname gemaakt op 6 oktober 2024 in het Concertgebouw van Amsterdam. Ik vertelde al, Nicolas van Pauken stelde voor dit concert een heel Frans programma samen, maar koos daarbij ook een werk dat je niet snel verwacht in een Frans programma, namelijk een pianosonate van Mozart. Zijn pianosonate nummer 8. Toch kun je deze sonate inderdaad Frans noemen. Mozart componeerde deze sonate in Parijs, een stad waar Mozart geen goede herinneringen aan gehad zal hebben. Mozart reisde als jonge jongen met zijn moeder door Europa om naar werk te zoeken. En in Parijs aangekomen werd moeder ziek. Wat ze precies had, is niet bekend. Maar we weten wel dat Mozart en zijn moeder verbleven in een slecht geventileerde, kille en vuile kamer. Dat zal er vast geen goed hebben gedaan. Na een paar weken daar in Parijs overleed ze. En dus zat Mozart daar als jonge jongen zonder zijn moeder in een onbekende stad. En in die periode schreef hij deze sonate, sonate nummer 8 dus, hier gespeeld door Nicolas van Pauken.

Pianosonate nummer 8 van Wolfgang Amadeus Mozart. Gespeeld door Nicolas van Pauken. Je luistert naar het concert dat hij gaf op 6 oktober 2024... in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Van Pauken stelde voor die avond een programma samen waarbij hij naar eigen zeggen geprobeerd heeft om de ideale luisterervaring samen te stellen. Een gebalanceerde reis door Franse muziek waarin je allerlei verschillende dingen hoort. Nou, het volgende werk dat je hoort is de Sonatina van Maurice Ravel, geschreven tussen 1903 en 1905. Het eerste deel schreef Ravel om in te sturen voor een componeerwedstrijd en een goede vriend had hem aangemoedigd om mee te doen. De eisen die gesteld werden aan de inzending waren dat het om de eerste maximaal 75 maten van het eerste deel van een pianosonate moest gaan. De sonate moest in vis mineur staan en de compositie moest ingestuurd worden onder een pseudoniem. Ravel was niet moeilijk te ontmaskeren. Hij koos voor een anagram. Ravel werd Verla. Nou, er viel een bedrag van 100 francs te winnen, tegenwoordig zo'n 350 euro. Maar het is onbekend of Ravel de prijs won. Dat is niet teruggevonden in de boeken en Ravel heeft er zelf nooit met een woord over gerept. Maar of hij nou won of niet, de sonatine zorgde er wel voor dat zijn carrière in een stroomversnelling kwam. Het werd een van zijn meest populaire werken en bracht hem in contact met een vooraanstaande uitgeverij die hem een mooi contract aanbood. Dit is die Sonatine voor piano van Ravel, gespeeld dus door Nicolas van Pauken.

De Sonatine van Ravel, gespeeld door de Nederlandse pianist Nicolas van Pauken. Het is een werk waar van Pauken niet aan wilde beginnen toen hij nog aan het conservatorium studeerde. Het is een uitdagend werk. Maar anderhalf jaar geleden bij dit recital durfde hij het wel aan. Je luistert naar een concert dat is opgenomen op 6 oktober 2024 in het Concertgebouw in Amsterdam. Van Pauken heeft sowieso niet de makkelijkste stukken uitgekozen voor dit recital. Hij speelde ook nog eens alles uit zijn hoofd. Van Pauken sloot zijn recital af met de Prelude, Choraal en Fuga opus 21 van César Franck. Een van de drie pianowerken die Franck schreef. Dit drieluik komt uit 1884.

0: Prelude, Koraal en Fuga. Muziek van César Franck, gecomponeerd in 1884. Je hoorde een uitvoering door pianist Nicolas van Pauken. En met dit stuk sloot Nicolas van Pauken zijn recital op 6 oktober 2024 in het Concertgebouw in Amsterdam af. Je hebt geluisterd naar de opname van dat concert. En als je wil, is het vanaf morgen nog terug te luisteren via nporklassiek.nl/avondconcert.
1: Het Avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Voor de komende 75 minuten heb ik hier een concert van het Belgische ensemble Utopia. Een ensemble dat is opgericht in 2015 en bestaat uit 5 zangers die zich specialiseren in vocale muziek uit de 16e en begin van de 17e eeuw. Het is een concert dat afgelopen oktober werd opgenomen in Zwitserland, in de Basiliek de Valère, een 12e eeuwse kerk in de stad Sion. Het Utopia Ensemble vestigde bij dit concert de aandacht op 1 centraal figuur, Tilman Suzzato. Suzzato werd geboren in de Duitse stad Soest. En vanuit daar vertrok hij naar Antwerpen, waar hij zich zo rond 1529 vestigde. Antwerpen was destijds een echte handelsstad en een broedplaats voor vernieuwing. De stad trok veel ondernemers en kunstenaars aan en was de ideale omgeving voor het talent van Suzzato. Deze Suzzato begon namelijk in 1543 in Antwerpen een muziekdrukkerij en daar rolde de mooiste muziek van de persen. Van eigen hand, hij schreef meer dan 90 chansons, en van collega's. Hij drukte chansons, missen en motetten en ook Nederlandse liederen en psalmen. Het Utopia Ensemble begon dit concert afgelopen oktober met muziek van Suzzato zelf. Mille regrets, vera mon pauvre cœur, een lied vol liefdesverdriet. En daarna ging het ensemble in 1 adem door met de rest van het programma. Je hoort 2 werken van Thomas Crequillon en dan Triste Départ van Nicolas Gombert. Allemaal ook over de liefde. Dan weer een lied van Suzzato. Vervolgens het beroemde Mille regrets van Josquin des Prez. Dan weer een heleboel werken van Suzzato, waaronder een deel uit de mis. En tussendoor ook werken van Jean Lecoq, Clemens Nonpapa en Orlandus Lassus. 4 keer klinkt tussendoor een werk voor luid solo. Dat zijn ook alle 4 werken van Tilman Suzzato. Jan van Utrieve is de luitist. Dit is het Utopia Ensemble met het programma Salve Suzzato.

Met Père Eternel van Tilman Suzzato, een danklied voor God, eindigde het Utopia Ensemble afgelopen oktober dit concert in de Zwitserse stad Zion. Je hoorde het programma Salve Suzzato, een concertprogramma rondom de figuur Tilman Suzzato, die in Antwerpen in de 16e eeuw niet alleen veel werken zelf componeerde, maar deze werken en composities van collega's ook drukte en uitgaf in zijn eigen drukkerij. Behalve werken van Suzzato hoorde je het afgelopen uur muziek van Thomas Crequillon, Nicolas Gombert, Josquin Depré, Jean Lecoq, Clemens Nonpapa en Orlandus Lassus. En de werken voor luid solo die je gehoord hebt zijn alle vier werken van Tilman Suzzato en ze werden gespeeld door Jan van Oetrieven. Morgenavond hoor je hier in het NTR Avondconcert een concert dat afgelopen zaterdag werd opgenomen in het Concertgebouw in Amsterdam. Een concert van het Nederlands Philharmonisch met pianist Nicolas Meeuwse als solist. Op het programma stond onder meer het derde pianoconcert van Beethoven en de achtste symfonie van Dvorak. Nou, tot Passaggio Late Night begint, is dit ook een Dvorak door het Nederlands Philharmonisch. Een fragment uit Dvorak's Carnaval Ouverture.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Ik had een vrij uitzonderlijke werkdag vandaag en daar wil ik graag kort iets over vertellen, zo aan de rand van de dag. Ik zat namelijk vandaag in de beoordelingscommissies van de bijaardexamens aan het conservatorium. Het is examenperiode en dat is sowieso over het algemeen erg leuk en ook intensief voor ons als docenten. Maar die bijaardexamens zijn wel echt de kers op de taart. Hoe gaat zo'n examen in zijn werk? Nou, de kandidaat beklimt de toren en de commissie moet dan dus ergens ongestoord kunnen luisteren. Dus wij verschansen ons doorgaans dan in een tuin, zo dicht mogelijk bij die toren, in een goede luisterlijn vanaf de toren. En we begonnen vanochtend in Amersfoort. We zaten in de tuin van een prachtig monumentaal pand aan de Hellestraat. Heerlijk in het zonnetje, met koffie en stroopwafels en twee prachtige overgangstentamens die ons toe werden gebeierd vanaf de Lieve Vrouwentoren. En ik ben opgegroeid in Amersfoort, dus die toren voelt een beetje als mijn toren. En in de laatste noten van het laatste examen, daar besloten de in de toren huizende slechtvalken als hele familie uit te vliegen. Dus die voorzagen de slotnoten luidschreeuwend van wat ornithologische begeleiding. En daarna begaf de voltallige commissie, bestaande uit mijzelf en twee van mijn favoriete collega's, zich naar de trein om naar Utrecht te reizen. Want twee echte afstudeerders wilden op de Dom spelen en dat mogen ze zelf kiezen. En zo zaten wij vanmiddag in een tuin van bewoners van de Nieuwegracht, die ons ontzettend hartelijk ontvingen met een heerlijke tuinset en een parasol, bananenbrood, scones, water met muntblaadjes. Nou ja, en als wij dan geïnstalleerd zijn, dan wordt de afstuderende kandidaat gebeld. Die zit dan dus boven in de toren. En die krijgt dan de mededeling: je mag beginnen. Nou, het waren twee prachtige eindexamens, dus dat leverde ook fijne eindgesprekken op, met terugblikken en toekomstplannen. En na zo'n gesprek wandelt de commissie dan samen met de kandidaat naar het terras, waar de familie van de afstudeerder in spanning zit te wachten om het oordeel van de commissie te horen. En het was natuurlijk heerlijk weer vandaag en dat maakt het extra fijn en bijzonder. Maar hoewel ik de gewone eindexamens binnen in een concertzaal ook bijzonder vind, hebben die bijaardexamens altijd iets extra's door die uitzonderlijke logistiek. Nou, ik kan niet ontkennen dat mijn oren nog een heel klein beetje nabijeren, maar dat zal snel genoeg gedempt worden door de mooie muziek die we hier gaan beluisteren vanavond. En we beginnen met muziek van het album van de week van NPO Klassiek, Wishing Tree van de Jace Waldo 6. Twee stukken ga ik draaien als opening vanavond: Bushes and Briars van Vaughan Williams en The Wishing Tree van Joby Talbot. En ja, we hebben weer een thema vanavond, dus ik ben benieuwd of je het aan de hand van deze muziek kan raden.

The Wishing Tree van Joby Talbot door The Jace Waldo Six. En dit staat op hun gelijknamige album The Wishing Tree. En dat album is Album van de Week op NPO Klassiek. En daarvoor hoorde je nog een ander lied van ditzelfde album. En dat was Bushes and Briars van Rafe Vaughan Williams. Ja, en ik zei het al, vanavond hebben we weer een thema in Passaggio Late Night. En muzieksamensteller Teun stuurde me de volgende prachtige zin in een appje. Op het albumhoesje van de Jace Waldo Six staat een knoepert van een boom. Met dikke stam. En vol in blad. Zoals nu buiten. Ik heb daarom maar de vrijheid genomen om voor vanavond alle muziek aan bomen op te hangen. Ja, die Teun. Ik hoef helemaal geen gedicht meer voor te lezen met dit soort appjes. Maar bomen dus, en dat nemen we lekker breed door ook aanverwante begroeiing mee te nemen. Dus hier is blauwe regen.

Twee pianostukken van Bernard van den Sichtenhorst-Meijer, gespeeld door Pauline Oosterrijk. We hoorden eerst De blauwe regen in de kloostertuin en daarna Het betoverde woud. En ik las toen Pauline Oosterrijk piano en ik dacht, dat moet een foutje in onze systemen zijn, want zij is hoboïst, geen pianist. Maar kort onderzoek wees uit dat zij inderdaad ook fantastisch piano speelt. En op de cd waar deze muziek vandaan komt, combineert ze die beide liefdes. Of eigenlijk drie liefdes, want ze wilde ook heel graag de muziek van deze niet zo heel bekende Nederlandse componist laten horen. En daar ben ik haar zeer erkentelijk voor. Want ik moet toegeven dat ik het niet goed kende en nu wel enorm heb zitten genieten.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, en uiteraard ben ik op zoek gegaan naar een botanische vrijplaat. En daar hoefde ik niet lang voor te zoeken, want in mijn lijst met favorieten zit ook de middeleeuwse hymne. Rosa das rosas, e flor das flores. Roos der rozen, bloem der bloemen. Het is dus een schitterende middeleeuwse melodie. Maar daar is vrij recent, althans ruim 10 jaar geleden, maar dat voelt naast de middeleeuwen ineens heel recent, een hele mooie bewerking van gemaakt door mijn dierbare vriend Euwe de Jong.

Rosa, dat is Rosa, zei Froor, dat is Froras door De Jong en De Jong Plus. En deze versie van deze prachtige middeleeuwse hymne is gemaakt door Euwe De Jong, mijn oud-collega en inmiddels goede vriend, die ik morgen weer zie, want dan gaan we samen naar een orgelexamen. Nou, na dit bloemige uitstapje keren we weer echt terug naar de bomen, want de boom staat vanavond centraal. En als je van bomen houdt, en hoe zou je niet van bomen kunnen houden, dan heb ik een tip voor je. In Doorn, praktisch het centrum van ons land, bevindt zich een van de best bewaarde geheimen van ons land, namelijk het Nationaal Bomenmuseum Gimborn. Het is een soort gigantische tuin met allemaal verschillende bomen en planten en bloemen uit alle windstreken. Het is altijd mooi, maar deze tijd van het jaar is extra prachtig omdat alles groen is van ons land. Bevindt zich een van de best bewaarde geheimen van ons land, namelijk het Nationaal Bomenmuseum Gimborn. Het is een soort gigantische tuin met allemaal verschillende bomen en planten en bloemen uit alle windstreken. Het is altijd mooi, maar deze tijd van het jaar is extra prachtig omdat alles groen is en in bloei staat.

zomer concertserie die je echt even moet checken. Want dan kun je in de buitenlucht onder een mooi tentdoek in die schitterende omgeving van muziek genieten. En als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, krijg je af en toe een bloeialert. Dat zijn hele lieve berichtjes die dan in je mail poppen en zeggen: de rhododendron bloeit, kom gauw kijken. Ik woonde daar vroeger in de buurt en ik had een abonnement. Het was echt mijn favoriete oase van rust.

geboren, maar is in zijn leven later naar Nederland verhuisd en heeft hier een hele belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse muziekgeschiedenis. En de laatste jaren van zijn leven bracht hij door in Villa Gaudeamus in Bilthoven. En daar schreef hij ontzettend veel muziek, waaronder dus dit motet dat we net hoorden. En dan nu muziek van de Amerikaanse Caroline Shaw. Zij schreef het stuk The Evergreen en dat stuk is opgedragen aan een boom op een open plek op het Galliano-eiland in Canada. Het schijnt een knoestig exemplaar te zijn dat helemaal met mos bekleed is.

gleich wie die grünen Blätter auf einem schönen Baum. Een motet van Julius Röntgen door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Kronastai. Zoals de groene bladeren aan een mooie boom, dus. Julius Röntgen die werd in Leipzig.

0: Het Ataka Quartet speelde The Evergreen van Caroline Shaw. En dit was het vierde deel, The Root, de wortel.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
0: Vandaag heb ik een heel klein fragment uit een brief van de moeder van Louis Andriessen aan haar zoon. En daarna hoor je Hout van die desbetreffende zoon. Zeg Louis, mag ik er nu op rekenen dat je als een grote verstandige jongen terugkomt, die als hij uit school komt om een boterham vraagt en er niet zelf een heleboel pakt, en als hij een uur later aan tafel moet geen honger heeft en ons maar laat roepen? Grote jongens weten wat moeders vervelend vinden. En dat doen ze dan niet omdat ze niet van ruzie houden, want dat is ongezellig. Zul je iedere dag een beetje piano studeren zonder dat wij erom hoeven te smeken en eindelijk kwaad worden? Doe nou alles uit jezelf voor wij boos zijn. Beloof je me dat?

Hout van Louis Andriessen door het Asko Schoenberg Ensemble, wil ik zeggen. Maar die heette inmiddels natuurlijk Het Muziek. En Het Muziek organiseert op dit moment de allereerste Andriessen Academy ooit. 10 net afgestudeerde muzici resideren momenteel in een fort nabij Haarlem, waar ze de hele week lessen en workshops krijgen rondom nieuwe muziek. Ze mogen ook samenwerken met de muzici van Het Muziek. En ik heb uit zeer betrouwbare bron vernomen dat ze vanmiddag met z'n allen met een blokfluit in hun mond in een weiland stonden. Dus dat klinkt alsof ze een mooie tijd hebben. Die blokfluit komt zo meteen terug in onze Hollandse nieuwe. Maar eerst When We Were Trees van Giovanni Solima.

When We Were Trees van Giovanni Solima. Ensemble Resonance samen met cello-sensatie Abel Salauchue. Twee delen waren dit. Het eerste deel heet Resonance Wood. En ik draaide ook het zesde deel dat The Family Tree heet. En in dat zesde deel laat hij bewust de invloed van Vivaldi doorcijpelen. Want, zo zegt hij, ook muziek heeft een stamboom waarin componisten van veel verschillend klinkende muziek toch verwant kunnen zijn. Dat vind ik een mooi beeld. Gisteren draaide ik een schandalig kort fragment van muziek van Tore Takemitsu en vandaag doe ik hem meer eer aan. Takemitsu was groot bewonderaar van de Franse componist en ornitholoog Olivier Messiaen. En toen Messiaen in 1992 overleed, schreef Takemitsu een in memoriam met de titel Rain Tree Sketch.

0: Rain Tree Sketch nummer 2, een in memoriam aan Olivier Messiaen van Toru Takemitsu, gespeeld door Kenji Miura op piano.
1: Passaggio Late Night met Anne-Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Het is tijd voor de Hollandse Nieuwe. Gisteren hoorden we al een paar delen van de volksmuziek die Telemann bewerkte en die Erik Bosgraaf uitvoerde samen met een Italiaans barokensemble. En vandaag vertelt Erik ons meer over dat ensemble.

Dus deze is opgenomen met het Italiaanse ensemble Fido Barocco, met Marco Baroncelli op luid, Carlo Maria Paolesu op cello en Francesco Facchini op viool. En het was ontzettend fijn om met ze samen te werken, omdat ook zij een fascinatie hebben voor dat grijze gebied tussen geschreven muziek en muziek die alleen mondeling is overgeleverd. En we hebben veel naar traditionele muziek geluisterd uit die, nou niet uit die tijd, maar uit dat gebied, om tot een soort van reconstructie te kunnen komen.

Erik Bosgraaf en ensemble Philo Barocco met muziek van hun nieuwe cd Folk Barok. Deze week onze Hollandse nieuwe hier bij Passaggio Late Night. Het is 16 juni, 4:05. Ik weet niet hoe laat de zon onder is gegaan, maar ik weet wel dat het vandaag precies 48 jaar geleden is dat de film Grease in première ging. En dit is muziek van Sogamon Komitas.

Anja Lechner op cello en François Couturier op de piano speelden You Plain Tree, Do Not Die. Muziek van Sogomon Komitas. En deze Sogomon Komitas was een Armeense mysticus, priester, componist en verzamelaar van volksmelodieën. En de muziek die je net hoorde gaf als boodschap dat je onbuigzaam dient te zijn als een plataan. Daar moet ik geloof ik even over nadenken, maar daar is geen tijd voor, want het is hoog tijd voor een gedicht. En in mijn zoektocht naar passende poëzie voor vanavond stelde ik mezelf de vraag: wat is mijn lievelingsboom? Ik neigde naar de treurwilg, reflecteert mijn melancholische inborst, maar ik vind het visueel ook echt indrukwekkend. In het Bomenmuseum, waar ik het eerder vanavond over had, staat een treurwilg die echt als een soort boomtroonzaal om je heen valt. En dat is zo magisch om in te staan. Maar goed, ik hou ook erg van kleine fruitbomen met bloesem en kom behoorlijk aan me trekken in de Betuwe. Ik ben gek op de witte berk, de bast van de witte berk. Ik vind het leuk om tamme kastanjes te poffen. Maar er is ook één hele specifieke boom die al sinds mijn jonge jaren terugkeert. En dat is de boom des levens, Yggdrasil. Het is een mythische boom uit de Edda, de Noordse mythologie. En wij hadden op de basisschool elk jaar een soort overkoepelend thema. En toen we 9 waren, was dat de Edda. En we lazen dan alle verhalen, maar in al onze andere lessen kwam de thematiek ook terug. In dat jaar borduurde ik bijvoorbeeld de 2 raven van Odin op een etui tijdens de handwerklessen. Leerden we tijdens handarbeid smeden in de binnentuin van school, net als de dwergen in de Edda. En voerden we de Edda als toneelstuk op. En ik was boom. Dat is doorgaans een wat treurige rol in een toneelstuk en theatertechnisch was dat hier ook zo. Maar mijn rol was toch groot, want Yggdrasil is zo'n beetje de dragende kracht van de wereld in de Edda. Het is de levensboom, de kennisboom. Nou goed, onderdeel van die toneelopvoering was dat wij de Edda in poëzievorm uit ons hoofd leerden en klassikaal optreunden. Was best een indrukwekkende gebeurtenis. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen het even leuk vond, maar ik vond het heerlijk. En toen ik vandaag die teksten weer opzocht, voelde ik ze onmiddellijk in mijn spraakspiergeheugen. En hoorde ik ons 36-stemmige spreekkoor van basisscholieren weer monotoon door de zaal beuken. Hé, beuken. Hoorde je dat? Nou, hier de eerste paar frasen van de poëtische Edda.

Stilte verzoek ik de heilige geslachten, de grote en de kleine kinderen van Heimdal. Ik wil nu Odin wijsheid verkondigen, de oude sagen die als eerste ik ken. Mij heugen de reuzen in oertijd geboren, die lang geleden het leven mij schonken. 9 werelden, 9 ruimte, de oude maatboom onder de grond. In oertijd was het dat Ymir leefde, nog zand, nog zee, nog zilte golven. Er was geen aarde, nog wijde hemel, slechts schapende afgrond en gras nergens. Eer beurszonen de aarde hieven, de wijd vermaarde Midgaard schiepen, de zon bescheen de stenen in het zuiden, de grond werd begroeid met groene look. De zon uit het zuiden, gezel der maan, wierp de rechterhand om de rand van de hemel. De zon wist niet waar haar zalen waren, nog wisten de sterren hun stand aan de hemel, nog wist de maan welke macht zij bezat. De radende goden ten rechtstoel gingen, de heilige goden hielden toen raad. Aan nacht en maanstand gaven zij namen, bepaalden de morgen de middag ook, avond en nacht om de jaren te tellen. Tempel en altaar timmerden zij, ze bouwden en smitsen en smeden het goud. Zij maakte tangen en timmergerij. Ze speelde verheugd het heilige kansspel. De goden bezaten in overvloed goud, tot 3 geweldige dochters van reuzen, vrouwen uit Jotunheim, vrede verstoorden. De radende goden ten rechtstoel gingen. De heilige goden hielden toen raad. Wie zou scheppen de schaar der dwergen uit Brimers bloed en Blaïns dijen? Een S weet ik staan. Yggdrasil heet hij. Hoog en met helder helvocht begoten. Vandaar komt de dauw in de dalen vallen. Aan de bron van Oert staat hij eeuwig groen.

De eerste frase van de poëtische Edda. In precies de vertaling die ik me herinner van vroeger op school, toen wij dit met de hele klas in toneelvorm opdreunden als een krachtig mantra. Echt gek hoe vertrouwd die tekst na al die jaren nog voelt. En je hoorde muziek van Michael Gordon, een stukje uit zijn Timber door Ensemble Hit. Een stuk voor 5 slagwerkers die op houten planken spelen. En ik heb het 2 keer live mogen ervaren en dat is ook echt magisch. We zaten met het publiek om de muzici heen en je wordt helemaal opgezogen in een uur geluid uit gewone houten planken. Betoverende ervaring.

Een oude Engelse volksmelodie, I Will Give My Love an Apple, door de Lauten Compagnie onder leiding van Wolfgang Kätschner. En daarmee zijn we aan het eind van deze avond vol prachtige bomen aanbeland. En we sluiten af met de grand dame van de marimba-muziek, Keiko Abe. Ott Borgesakland speelt haar Dream of the Cherry Blossoms. Ik wens je een hele goede nacht. Slaap lekker. Of waakzacht.

0: NPO Klassiek. Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste klassieke nieuws? Dan ben je op nvoklassiek.nl aan het juiste adres. Klassieke nieuwtjes en alle programma-informatie, maar ook een podcast, een concert of een gemiste uitzending. Je vindt het allemaal op nvoklassiek.nl. Geniet van een heerlijke afspeellijst met de mooiste muziek of kijk en luister live naar NPO Klassiek. Kom naar nvoklassiek.nl.
1: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
1: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: De hele dag door.
3: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Memphis Depay schiet.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bach-consort.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En

0: hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Ik heb mensen pijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van woensdag 17 juni. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werden agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt de burgemeester van Wijk bij Duurstede dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor, maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé uiteindelijk de wedstrijd door er 3-1 van te maken. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd op het WK tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog, met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plekken bewolkt, met in het noorden soms ook regen. In het zuiden is het juist droog en schijnt juist veel de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.